New music. Maximum summer. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: café.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Q. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. De jongen van 10 die gisteren namiddag vermist raakte in Buggehout in Oost-Vlaanderen is in goede gezondheid teruggevonden, dat meldt de lokale politie. De jongen was aan het spelen bij een sporthal in de buurt, daarna kwam hij niet meer naar huis, waarop zijn ouders dus de politie hadden gebeld. Het parket verspreidde een opsporingsbericht en hield een grote zoektocht met onder meer een helikopter. Iets voor middernacht werd hij dan teruggevonden. De bosbrand aan de Costa Brava in Spanje is bijna volledig onder controle. Dat zegt de regio-president van Catalonië. De brand brak vrijdagochtend uit en vernielde al zowat 2300 hectare vuur. Er is één iemand opgepakt die de brand mogelijk veroorzaakte. Volgens Spaanse media een arbeider die een slijpschijf gebruikt zou hebben in een gebied waar dat eigenlijk niet mocht. En in de buurt van de Franse stad Perpignan is gisteren een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het vuur is al verspreid over meer dan 400 hectare. Zo'n 500 brandweerlieden proberen het te blussen. Verschillende wegen zijn er ook afgesloten. Door een andere brand in dezelfde regio werd het donderdag al 3000 mensen geëvacueerd. Die brand is wel onder controle. Naast Frankrijk en Spanje wordt ook Portugal geteisterd door natuurbranden door de extreme hitte daar. En op het WK voetbal gaat een van de topfavorieten Frankrijk naar de kwartfinales. Het won afgelopen nacht van een sterk Paraguay met 1-0 na een penalty binnengetrapt door Mbappé. Die scoorde zo zijn 19e WK-doelpunt in evenveel wedstrijden. Les Bleus nemen het op tegen Marokko, dat klopte Canada met 0-3. Er brak dan ook groot feest los bij de Marokkaanse supporters, onder meer in Brussel en Antwerpen. Alles is er rustig verlopen. In Nederland moest de politie wel ingrijpen, onder meer in Rotterdam. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 24 graden.

0: Het is 7 uur. Goedemorgen. Het nieuws krijg je van Julie.
1: Goedemorgen.
2: De jongen van 10 die gisteren namiddag vermist raakte in Bughout in Oost-Vlaanderen is in goede gezondheid teruggevonden. Dat meldt de lokale politie. De jongen was aan het spelen bij de sporthal, maar kwam daarna niet meer naar huis, waarop zijn ouders de politie verwittigden. Het parket verspreidde een opsporingsbericht en hield een grote zoekactie met onder meer een helikopter. Iets voor middernacht werd de jongen dan teruggevonden. Op de National Mall in Washington heeft de Amerikaans president Trump zijn speech gegeven voor de 250ste verjaardag van de VS. Het evenement werd urenlang uitgesteld omdat er onweer dreigde. De National Mall werd ook tijdelijk geëvacueerd. Daarna mocht iedereen weer terugkeren en sprak Trump het volk toe zo'n 3 kwartier. Dat is minder lang dan verwacht. Hij sprak onder meer over het Amerikaanse leger en over zijn voorstel om de federale verkiezingen te hervormen.
3: And we want to keep America great. All voters must provide a little thing called proof of citizenship. And there will be no mail-in ballots except for illness, disability, military deployment or travel. And you won't have cheating on the elections anymore. It's very simple.
2: Door onder meer de oorlog in het Midden-Oosten is de populariteit van Trump fors gedaald. En op het WK voetbal gaat Frankrijk naar de kwartfinales. Het won afgelopen nacht van een sterk Paraguay met 1-0 na een penalty van Mbappé. Les Bleus nemen het in de volgende ronde op tegen Marokko. Dat klopte Canada met 0-3. Er brak daarna groot feest los bij de Marokkaanse supporters, onder meer in Brussel en Antwerpen. Alles is rustig verlopen. In Nederland moest de politie wel ingrijpen, onder meer in Rotterdam. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden.
0: En het is rustig op de Vlaamse snelwegen. Op dit moment geen enkele plek waar je meer dan 5 minuten verliest.
4: Music, Jana de Wilde.
0: De zondag die wordt nog leuker met jou erbij en ook met de jarige Sander. Een zeer goeiemorgen en welkom bij

0: Het album waar dit op staat was bij ons niet het allergrootste succes. Maar Pink zou Pink niet zijn als er niet minstens één dikke hit op staat. Je hoorde Walk Me Home uit 2019 bij Q. Zeer goedemorgen, lieve vrienden. Het is zondag 5 juli vandaag. Als je vandaag jarig bent, ik heb het daarnet al gezegd, dan deel je die dag met onder andere Samber, een van de grootste nieuwe artiesten die er is. Maar ook een iets oudere artiest die het nog altijd goed doet, is jarig vandaag. En dat is onze goede vriend Sergio. Als je vanavond een feest zou vieren, dan is dat natuurlijk een leuk weetje om mee uit te pakken. Ik ben heel blij dat ik ook vandaag opnieuw jouw dag op gang mag trekken. Ik begin me ondertussen al goed thuis te voelen in jouw gezelschap en ik hoop dat de muziek die ik voorzien heb met het beste gevoel dat er bestaat aan de dag mag laten starten. Ik heb heel veel Zero's Classics, nog voor 7:30 zelfs deze ochtend. Onder andere Bob Sinclair komt voorbij met zijn grootste hit. Ook Snow Patrol is voor zometeen. En nu, het mag een beetje meer zijn van Bruno Mars.
1: Dit is deze week. Dude.

0: Sinclair met Love Generation. Jury uit Edegem is er al bij deze ochtend. Net als Peter uit Sint-Niklaas en Lieve uit Hamme. En Aisha uit Echtegem is ook al van 6 uur deze ochtend bezig met haar hondjes te verzorgen. Ze heeft foto's doorgestuurd van de nieuwe puppy's die daar geboren zijn. En dat kan mijn nuchter hart niet aan om 6:15 ochtends. Je luistert Q-Music met zometeen Thomas Gray. En ook Alex Warren, Burning Down, is voor zometeen.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
4: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
5: Lees het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

was de diepste daler in de Q's of 40. Dus Thomas Grady lijkt stilaan een beetje uitgezongen met zijn Rumors. En nu bij Q het Anthem, voor als je soms wat twijfelt in het leven en je net dat kleine duwtje nodig hebt. Dit is Just Say Yes van Snow Patrol.

0: Curry en Tom Grennan met Lionheart. Zometeen jouw nummer 1 uit de Q-top 40. Eerst 7:30, tijd voor het korte nieuws. Julie, waar je woont, bepaalt vaak je kansen op psychologische hulp.
1: Ja, vorig jaar kregen bijna 70.000 mensen een eerste psychologische gesprek in een school of een OCMW bijvoorbeeld. Blijkt uit cijfers die N-VA-kamerlid Kathleen De Poorter heeft opgevraagd. En opvallend, in Oost-Vlaanderen waren er bijna 12.000 van die psychologische gesprekken. In Vlaams-Brabant bijvoorbeeld maar 4.200. De Poorter pleit ervoor dat mensen overal dezelfde toegang tot mentale zorg krijgen. En er woedt een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk, dichtbij Perpignan. Het vuur verspreidde zich al snel over 400 hectare land. 500 brandweerlieden proberen het te blussen, maar dat verloopt moeizaam. Verschillende wegen in de buurt zijn afgesloten. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden.
0: En het is een zondag zoals een zondag moet zijn op de weg. Je verliest nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Q sounds better with you.

0: Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. En off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie. Met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
5: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Sinds gisteren. Of ja, voor de Amerikanen ondertussen bijna eergisteren getrouwd met haar sportman Travis Kelce. Of Taylor Swift bewust haar trouwen in het weekend gedaan heeft dat de VS haar 250ste verjaardag viert, dat weet ik niet. Maar het is voor de Amerikanen duidelijk wel een gigantisch feestweekend. Al wordt het toch een bijzondere editie, want er stonden heel wat activiteiten gepland om de verjaardag van de States te vieren. Maar heel wat van die activiteiten zijn toch afgelast of aangepast, omdat er op dit moment een hittegolf bezig is op het continent met temperaturen tot boven de 40 graden. Dus ja, zo verantwoord is dat allemaal niet. Bij ons wordt het komende week opnieuw ook een pak warmer, maar vandaag kan je genieten van temperaturen tot 26, 27 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Het wordt dus een mooie zondag die voor ons klaar ligt, met mooie muziek. Dit zijn Clean Bandit en Sarah Larsson.

Daft Punk en One More Time. Stefanie stuurt goedemorgen, Jana. Goedemorgen, Stefanie. En dan is er zo weer 9 jaar uit Genk die van aan de ontbijttafel stuurt. Het is niet Jana de Wilde vandaag, maar Jana de Kalme. Ja, Zoe, ik ga daar niet over liegen. Het is vroeg. Ik moet er even aan wennen. Maar het komt goed, want ik ga wat energie bijpompen op de radio. Met Cyril zometeen, naast je Boezie en Maal Smit. We're in

0: York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
1: Oh, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt uit, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
3: Koffer gestolen in Kreta?
4: Oh nee.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Het is 8 uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Julie.
6: Goedemorgen. Vorig jaar hadden bijna 70.000 mensen in ons land een eerste psychologische gesprek op een zogenaamde vindplaats. Dat is een toegankelijke plek zoals een school of een OCMW. Blijkt uit cijfers die N-VA-kamerlid Kathleen De Poorter heeft opgevraagd. En opvallend, er zijn veel verschillen tussen de provincies.
7: Het valt mij echt wel op dat je in Oost-Vlaanderen of in Antwerpen echt heel wat meer consultaties ziet ten opzichte van bijvoorbeeld Limburg of West-Vlaanderen. Daar moet toch wel naar een oorzaak gezocht worden. Zijn er minder van die plaatsen of gaat men minder snel naar de psycholoog? Die drempel die moet overal naar beneden. Of je nu in Oost-Vlaanderen woont of in Henegouwen, je hebt evenveel recht op een goede mentale gezondheidszorg.
6: Er woedt een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk, dichtbij Perpignan. Het vuur verspreidde zich al snel over 400 hectare land. 500 brandweerlieden proberen het te blussen, maar dat verloopt moeizaam. Verschillende wegen in de buurt zijn afgesloten. In Spanje is de grote brand bij de Costa Brava intussen grotendeels onder controle. Daar is meer dan 2300 hectare in vlammen opgegaan. Er vielen geen gewonden. En op de National Mall in Washington heeft Amerikaans president Trump zijn speech gegeven voor de 250ste verjaardag van de VS. Het evenement werd eerst urenlang uitgesteld omdat er onweer dreigde. Trump zei in zijn speech onder meer dat de VS de oorlog tegen Iran heeft gewonnen en hij sprak over zijn voorstel om de federale verkiezingen te hervormen.
8: And we want to keep America great. All voters must provide a little thing called proof of citizenship. And there will be no mail-in ballots except for illness, disability, military deployment or travel. And you won't have cheating on the elections anymore. It's very simple.
6: Trump beweert dus dat het voorstel dient om kiesfraude tegen te gaan, maar volgens de Democraten wil het vooral het aantal democratische kiezers verminderen. En op 2K voetbal nemen Frankrijk en Marokko tegen elkaar op in de kwartfinales. Frankrijk won van Paraguay met 1-0 na een penalty van Mbappé. Marokko klopte dan weer Canada, een van de gastlanden, met 0-3. Intussen bereiden onze Rode Duivels zich voor op hun kwartfinale tegen de VS. Ze trainen daarvoor straks een laatste keer. Volgens Dodi Luque Bakio geeft de straffe comeback tegen Senegal een extra boost.
9: Ik denk dat het positief is dat we hebben laten zien dat we altijd tot op het einde moeten blijven geloven. En dat we mentaal zeker als groep klaar zijn. Of dat je begint of dat je van de bank komt. En voor mij is het een groep dat het verschil maakt. En dat hebben we laten zien tegen Senegal.
6: Wie de kwartfinale wil volgen, zal wel heel vroeg moeten opstaan of juist heel laat moeten opblijven, want de match is om 2 uur morgennacht. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden.
5: En het is nog altijd rustig op de Vlaamse snelweg. Je verliest nergens meer dan 5 minuten onderweg.
10: Music. Jana de Wilde.
5: Met zometeen de hit waar het voor Suzanne en Freke allemaal mee begon. Na Offenbach en Miles Away. Een zeer goeiemorgen.

Als het avond is, dan zal er weer gevoetbald worden met Brazilië-Noorwegen en Mexico-Engeland op de WK-planning vandaag. Ik heb een familiepronostiek, die houden we bij met de schoonfamilie. 2-1 ingevuld voor de eerste wedstrijd en 1-1 met winst voor Engeland voor de andere wedstrijd. Of dat realistisch is, geen flauw idee. Laten we zeggen dat ik niet bepaald bovenaan ons klassement sta. Maar ik maak me wel een beetje zorgen over de match van de Belgen volgende week. Die wordt namelijk 's nachts gespeeld onze tijd. En ik ben dan op vakantie met mijn schoonfamilie. Zij gaan natuurlijk allemaal willen kijken. Ik wil helemaal niks te maken hebben met voetbal. Maar ik heb het gevoel dat er die nacht toch niet al te veel zal geslapen worden. Het is zondag 5 juli vandaag, 9 minuten over 8. Een zeer goedemorgen. Je luistert naar Q. Het wordt vandaag opnieuw een warme dag met temperaturen tot 26, 27 graden. En dan zijn we weer vertrokken voor een week van 29 tot 33 graden. Het wordt niet zo warm als vorige keer, maar het wordt toch stevig de moeite. Als je huis dus nog net had kunnen afkoelen, geniet er vandaag nog een laatste keer van. Wat zijn de plannen vandaag? Hoe ga je deze zomerse zondag doorbrengen? Deel het gerust via een bericht in de Q-app. Zometeen Ed Sheeran na de Bauza.

0: Sheeran, Back Your Music en Azizam. Het is ondertussen een week geleden dat het zware onweer dat onder andere Werchter Boutique heeft lamgelegd over ons heen is getrokken. Een onweer dat ervoor gezorgd heeft dat Katy Perry niet kon optreden en dat Pitbull dus de laatste artiest was op het podium van Werchter Boutique. Als je daarover aan het balen bent, dat kan een week later. Dat is zo soms met trauma. Check dan zeker de website van Werchter Boutique, want ze gaan een kleine compensatie geven voor het feit dat Katy Perry niet heeft kunnen optreden. Ze zijn eigenlijk niet verplicht om dat te doen, maar de organisatie vindt toch dat ze een klein cadeautje moeten geven. €25 als je een Golden Circle ticket had, €20 bij een gewoon ticket. Beschouw het als een extra eetbonnetje dat je kan gebruiken op je volgende festival. Katy Perry die staat ook klaar in de playlist. Je hoort over minder dan 1 minuut bij Q.
1: Disney nodigt je uit voor het grootste avontuur van de zomer. See her light
2: up the night in the sea. The stories are true.
3: Are you ready to be the hero?
1: Beleef Disney's Vaiana vanaf 8 juli in de bioscoop.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
5: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
4: In Libelle naar...
5: De 5 beste looks van nu.
4: In Feeling of naar...
5: De hotste adresjes in je buurt.
4: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: nog niet zo koekoe als nu. Katy Perry en Roar uit de Tens bij Q.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Niall Horan die scoort opnieuw solo met zijn gloednieuwe single. Dit is A Little More Time.

0: bad memories.
1: Medusa en James Carter met Bad Memories. Bij Sandra uit Reti worden juist goede herinneringen gemaakt. Ze is met haar dokter Louise onderweg naar de musical Doornroosje om te gaan kijken. Ze blijft ook overnachten in de pannen. Een cadeautje voor het goede rapport daar. Goed gedaan, Louise. Bieke uit Poperingen die gaat dan weer gaan shoppen. En Amber uit Antwerpen wil haar mama bedanken om er altijd voor haar te zijn. Ze is aan het herstellen van een operatie in haar ziekenhuiskamer. Maar met Q erbij gaat het allemaal net iets vlotter.

0: Beyoncé met Irreplaceable. Het is 8:58, tijd voor het korte nieuws. Julie, waar je woont, bepaalt vaak je kansen op psychologische hulp.
1: Ja, vorig jaar hadden bijna 70.000 mensen in ons land een eerste gesprek met een psycholoog op een zogenaamde vindplaats. Dat is een toegankelijke plek, zoals een school of een OCMW. Blijkt uit cijfers die N-VA-kamerlid Kathleen De Poorter heeft opgevraagd. En opvallend, in Oost-Vlaanderen waren er bijna 12.000 van die psychologische gesprekken. In Vlaams-Brabant bijvoorbeeld maar 4.200. De Poorter pleit ervoor dat mensen overal dezelfde toegang krijgen tot mentale zorg. En in Nederland zijn er gisteren rellen uitgebroken na de 0-3-zege van Marokko op het WK tegen Canada. In Rotterdam werd de politie bekogeld met vuurwerk toen hij de weg wilde vrijmaken. Ook in Den Haag en in Utrecht moest de politie ingrijpen. Een 30-tal relschoppers werd opgepakt, 2 agenten raakten gewond. Ook bij ons werd de zege van Marokko uitgebreid gevierd, onder meer in Brussel en in Antwerpen. Hier was het rustig en bleef het bij feestvreugde. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden.
0: En nog altijd erg rustig op de Vlaamse snelwegen. Je verliest nergens meer dan 5 minuten. Q Music.
2: Maximum Summer. Jana de Wilde.

Cameron Whitcomb met zijn Kingdom of Fears. Deze zomer hoor je in de week tussen 6 en 10 uur 's ochtends Robbe Petitjean bij Q Music, terwijl Maarten en Dorothee genieten van wat vakantie. En Robbe wil graag van de zomer gebruik maken om samen met jou te beslissen wat de 5 beste zomersongs aller tijden zijn. Dat doet hij in zijn Big 5 van de zomer. Het is een carousel van 5 songs, waarbij elke dag een luisteraar van Q een nummer mag toevoegen aan die Big 5, maar in ruil er ook wel een nummer uit moet halen.

0: Solde bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
1: Krevel, leef beter.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
2: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee jong, gracias Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
6: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
7: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
8: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
6: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
9: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
6: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
10: HLN. De hartslag van Vlaanderen.
11: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
12: Kom koken.
13: Wat wordt het vandaag?
11: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
13: Oh, dat is een makkie.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
15: En ook uw budgetvakantie pech?
14: Wat?
15: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantie pech.
14: Oh nee.
15: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
16: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
15: Europassistance wordt binnenkort Radion.
16: Adventure is F.

0: Welkom naar de Solden.
1: Nee, Solden.
0: Solden?
1: Een S, Solden bij AS Adventure.
0: AS, dat is ook al mijn S.
1: Ja, Solden bij AS Adventure.
0: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
1: Nee, het is Solden.
0: Shit, hè.
1: En zondags open.
0: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
2: AS Adventure.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe!
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: met Malef en Edge of Desire.
1: Robbe's Big Five van de zomer.
0: Ja, een nummer dat voor mij perfect in de Big Five van de zomer van Robbe mag. Het is een muziekcarousel. Robbe Petitjean, die de ochtend presenteert op Q-Music tussen 6 en 10 doorheen de week, zal een hele zomer lang bijhouden welke nummers jij doorstuurt voor in zijn Big Five van de zomer. Elke dag komt daar een zomernummer bij, maar omdat er maar 5 plekjes zijn, moet er natuurlijk ook elke dag liever een nummer verdwijnen. Op die manier bepalen we de hele zomer lang wat de 5 absolute zomerhits zijn van Q-Music. Er komen al leuke suggesties binnen voor de Big Five van Robbe. Ik ga ze allemaal doorspelen en wie weet hoor je ze wel een van de komende dagen in de ochtend van Q. Op dit moment zitten er al 5 songs in de Big Five van Robbe. Onder andere Bailando, Paradiso, Sofia van Alvaro Soler, Wake Me Up, Avicii, Die Die Shakira en On The Floor van Jennifer Lopez en Pitbull. Ik ben benieuwd wie van dat lijstje er morgen als eerste uitvliegt. En ik ga nu speciaal voor jou ook al een van de songs spelen die erin zit, omdat de zon niet vroeg genoeg kan opkomen. En ik denk dat ik best wel wat mensen blij ga maken met deze. Dit is Sofia, Alvaro Soler.

Jessie J en B.O.B. met Price Tag. Als je deze middag nog niet weet wat te doen, sinds gisteren is de Tour de France opnieuw begonnen. En vandaag staat rit 2 op de planning, nog altijd in de regio van Barcelona. Het wordt daar 33, 34 graden, dus geen makkelijke rit voor de renners. De kans dat je de zweetdruppels door de tv ziet vliegen is dus vrij reëel. Het is ondertussen bijna 9 uur deze voormiddag. David Guetta en Alesso nu. En ook The Weeknd, die is nog onderweg.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen. Het nieuws krijg je van Julie.
1: Goedemorgen. Vorig jaar hadden bijna 70.000 mensen een eerste gesprek met een psycholoog op een zogenaamde vindplaats. Dat is een toegankelijke plek, zoals een school of een OCMW, blijkt uit cijfers die N-VA-kamerlid Kathleen De Poorter heeft opgevraagd. En opvallend, er zijn veel verschillen tussen de provincies.
2: Het valt mij echt wel op dat je in Oost-Vlaanderen of in Antwerpen echt heel wat meer consultaties ziet ten opzichte van bijvoorbeeld Limburg of West-Vlaanderen. Daar moet toch wel naar een oorzaak gezocht worden. Zijn er minder van die plaatsen of gaat men minder snel naar de psycholoog? Die drempel die moet overal naar beneden. Of je nu in Oost-Vlaanderen woont of in Henegouwen. Je hebt evenveel recht op een goede mentale gezondheidszorg.
1: De dodentol na de zware aardbevingen van woensdag in Venezuela blijft oplopen. Volgens de regering zijn er nu al bijna 3000 lichamen geborgen. Er vielen ook zowat 16.600 gewonden. Volgens de VN zijn naar schatting ongeveer 50.000 mensen nog altijd vermist. In de Albanese hoofdstad Tirana kwamen gisteravond opnieuw tienduizenden mensen op straat tegen de regering. Ze eisen het ontslag van de premier. Het is al de 35e betoging sinds eind mei. Het protest begon als verzet tegen een groot luxe resort in een natuurgebied. Dat bouwproject wordt gelinkt aan de schoonzoon van Amerikaans president Trump. Maar intussen protesteren mensen tegen de regering en corruptie in het land. In Nederland zijn er rellen uitgebroken na de 0-3-zege van Marokko op het WK tegen Canada gisteren. In Rotterdam werd de politie bekogeld met vuurwerk toen die de weg wilde vrijmaken. Ook in Den Haag en in Utrecht moest de politie ingrijpen. Een dertigtal relschoppers werd opgepakt, twee agenten raakten gewond. Ook bij ons werd de zege van Marokko uitgebreid gevierd, onder meer in Brussel en in Antwerpen. Hier was het rustig en bleef het bij feestvreugde. In de kwartfinale neemt Marokko trouwens op tegen Frankrijk. Dat won van Paraguay met 0-1 na een penalty van Mbappé. Intussen bereiden onze Rode Duivels zich voor op hun kwartfinale tegen de VS. Ze krijgen daarin dezelfde scheidsrechter als in de groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. De Duivels trainen straks een laatste keer voor de kwartfinale. Volgens Dodi Lukebakio geeft de straffe comeback tegen Senegal een extra boost.
3: Ik denk dat het positief is dat we hebben laten zien dat we altijd tot op het einde moeten blijven geloven. En dat we mentaal zeker als groep klaar zijn. Of dat je begint of dat je van de bank komt. En voor mij is het een groep dat het verschil maakt. En dat hebben we laten zien tegen Senegal.
1: Wie de kwartfinale wil volgen zal wel heel vroeg moeten opstaan of juist heel laat moeten opblijven, want de match is om 2 uur morgennacht. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maximaal tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden.
4: Op de E40 in de richting van Gent is een obstakel gemeld ter hoogte van Sint-Denijs-Westerhem. Daar is 1 rijstrook versperd. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan vlieg er minder dan 5 minuten.
5: Music. Jana de Wilde.
4: Met Mark Amber valt er niet te discussiëren. Als hij je graag ziet, dan is het voor altijd. Een zeer goede morgen en welkom.

0: somebody else.
1: Kygo, Khalid en Griffin met Save My Love. Luisteraar Petra die heeft een foto doorgestuurd van op de camping in Frankrijk waar ze aan het luisteren is naar Q. Oh Petra, ik kom daar ook naartoe. Alleen niet per se naar de camping waar jij zit, maar wel naar Frankrijk. Als ik volgende week een weekje vakantie heb, ik hoop dat het allemaal een beetje meevalt met de bosbranden daar. Een luisteraar stuurde gisteren ook al een foto door van waar die aan het luisteren was en daar was het toch wat minder goed. Maar blijkbaar bestaat er een handige app die Feu de Forêt heet. En als je die op je gsm zet, dan kan je zien waar het op dit moment niet zo veilig is om naartoe te trekken. Dat wordt in real-time geüpdate door mensen die daar zijn. Dan kunnen ze foto's doorsturen van waar het aan het branden is. En dan weet je dat dat de omgeving is om te vermijden. Als je er zelf ook zou zijn in Frankrijk of in Spanje in de buurt van de bosbranden, handig dus om zo'n app bij de hand te hebben. Voor als je je toch wat zorgen maakt. En als je zelf ook op vakantie zou vertrekken, volgende week heel veel plezier. En blijf je doorwerken, dan zit je in het kamp van Cresip nu. Dit is

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: is amper 16 jaar. Ze is wereldberoemd en ze verkoopt elke zaal waar ze optreedt meteen uit. En in november, dan doet Freya Sky een mini-tour door België. Ze heeft optreden staan in de Trix en in La Madeleine. Dat is natuurlijk ook al hopeloos uitverkocht. Maar jij staat mee aan de wieg van haar Belgische succes. Want het is dankzij jouw hartjes in de Q-app dat ze sinds kort ook meedraait in de Q-top 40. En die support mag je zo meteen nog eens uitdelen voor haar. Want ze komt eraan na Oscar en de Wolf.
1: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
2: Yo, dit is Oscar de Wolf en dit is mijn single horn.

wereld kan het snel gaan met nieuwe namen. Freya Sky is de volgende die de wereld komt veroveren. Silent Treatment, sinds 2 weken ook nieuw in jouw Q-top 40. En zometeen gaan we schuren met Justin Timberlake en een echte Zeros Classic na Afrojack van vorig jaar. Dit is Never Forget You.

0: Justin Timberlake met Rock Your Body. Het is 9:50, tijd voor het korte nieuws. Julie, er is wat te doen rond het noodnummer 1733.
1: Ja, minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil de bevoegdheid daarover overnemen van binnenlandminister Quentin, dat schrijft VRT. 1733 kan je bellen als je een dokter van wacht nodig hebt, maar tijdens de hittegolf vorige week waren er opnieuw lange wachttijden tot wel 25 minuten. En daardoor raakte ook het noodnummer 112 overbelast. Van den Broeke wil nu kijken wat de oplossingen zijn, zoals meer personeel inzetten. En in Nederland zijn er rellen uitgebroken na de 0-3-zege van Marokko op het WK tegen Canada gisteren. In Rotterdam werd de politie bekogeld met vuurwerk toen niet de weg wilde vrijmaken. Ook in Den Haag en in Utrecht moest de politie ingrijpen. Een dertigtal relschoppers werd opgepakt, twee agenten raakten ook gewond. En ook bij ons werd de zege van Marokko uitgebreid gevierd, onder meer in Brussel en in Antwerpen. Hier was het rustig en bleef het bij feestvreugde. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten van het land, maximaal tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden.
0: En het is al de hele ochtend zo, nergens files van langer dan 5 minuten op onze Vlaamse snelwegen.
2: Music. Maximum Summer. Jana de Wilde.

0: begint de vakantieverveling nu al toe te slaan. Weet je nu al niet meer wat nog gedaan met de kinderen die elke dag hunkeren naar een nieuwe activiteit? Dan is er wat er aan het Q Beach House staat te gebeuren volgende vrijdag echt iets voor jou en voor je gezin. Wat en hoe, dat vertel ik je zometeen.
1: Van pomp naar pomp. Van pomp naar... Van pomp naar pole position. Stop en tank 30 liter bij Shell en maak kans op 2 tickets voor de Formule 1 in Spa-Francorchamps. Download de Shell-app en doe mee. 1 stop met 2 naar Spa.

Coldplay met Viva La Vida. Lieve Disney-fans, opgelet. Volgende week dan komt de nieuwe live-action remake van Vaiana bij ons in de zalen. Het is het ondertussen toch al iconische verhaal van Vaiana, je kent het wel. Maar dan met echte acteurs in plaats van de animatieversie die je tot nu toe al kent. Onder andere Dwayne Johnson speelt erin mee, het is een heel bekende cast. En het is ook met alle herkenbare muziek uit de film. Enfin, echt iets dat je met het gezin gaat willen zien deze zomer. En dat kan nu vrijdag al op de leukste plek die er is. En dat is ons Q Beach House. We gaan namelijk onze eigen Q-première van Vaiana organiseren met hapjes, met drankjes, met kapsels die gemaakt worden voor de kindjes, schmink, glittertattoos, allez, alles erop en eraan. En daarna kan je ook naar de film op grootscherm gaan kijken in de Kinepolis van Oostende. En je kan daar tickets voor winnen. Dat doe je door vanaf morgen naar de ochtendshow van Q te luisteren. Want als je kan raden welk lied onze eigen Q-DJ Robbe Petitjean zingt onder water, dan zijn de tickets misschien wel van jou. Morgenochtend dan gaan we voor de eerste keer spelen, dus veel succes. En misschien komt er ook wel nog een nieuwe radiohit uit de film, zoals dat ook gebeurd is bij Zootropolis 2. Want dit is Shakira.

met Shut Up and Dance. 6 minuten voor 10. Zometeen om 10 uur openen de deuren van het Q Beach House opnieuw. En dat met de vrolijke en vooral ook extreem enthousiaste Timo Peredda die voor jou klaarstaat tot 1 uur. Ook de rest van jouw zondag ben je een aangenaam gezelschap met Liam, Naomi en Vincent van Geel. En van mij krijg je nog Shawn Mendes.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Goedemorgen, 10 uur nieuws met Julie.
3: Goedemorgen. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil de bevoegdheid over het noodnummer 1733 overnemen van binnenlandminister Quintin. Dat schrijft VRT. 1733 kan je bellen als je een dokter van de wacht nodig hebt. Maar tijdens de hittegolf vorige week waren er opnieuw lange wachttijden tot wel 25 minuten. En daardoor raakte ook het noodnummer voor dringende hulp 112 overbelast. Van den Broeke wil nu kijken wat de oplossingen zijn, zoals meer personeel inzetten. In het zuiden van Frankrijk, in de buurt van Perpignan, is de afgelopen nacht 930 hectare natuur in de as gelegd. Dat melden de lokale autoriteiten. Er brak gisteravond rond 7:30 een nieuwe natuurbrand uit. Bijna 600 brandweerlieden proberen het vuur te blussen, maar het blijft maar uitbreiden naar het zuiden. Verschillende wegen in de buurt zijn afgesloten. Ook op andere plaatsen in Frankrijk en ook in Spanje en Portugal woeden er natuurbranden. Door de hitte en de droogte geraakt het vuur maar moeilijk onder controle. En de Russische president Poetin heeft gebeld met Amerikaans president Trump. Aanleiding was de 250ste verjaardag van de VS, maar nadien hadden ze het ook over de oorlog in Oekraïne. Poetin benadrukte nog maar eens dat Rusland de hele Donbass-regio in het oosten van Oekraïne wil innemen. Ook de Oekraïnse president Zelensky heeft gebeld met Trump, ook om hem te feliciteren met de Amerikaanse onafhankelijkheid. Wat daar verder nog gezegd is, is nog niet duidelijk. Wolken met af en toe zon, kans op een bui in het noordoosten van het land, maxima rond 25 graden. Morgen meer zon en ook wat warmer dan tot 28 graden.
2: Dankjewel Julie, op de weg verlies je nergens meer dan 5 minuten. Music. Timo Pirera. De zondag is de zevende dag van de week, ook wel bekend als de dag om even op te laden. Gaan we doen met Alex Warren.

gisteren nog de nummer 8 in de Q-top 40. Alex Warren en Fever Dream, de ideale hit voor op je zondagochtend. Als je de wekker iets later hebt gezet vandaag, misschien het zou zomaar kunnen. Ja, ik zeg dat omdat Annelies hier net een berichtje stuurt in de Q-app. Oh my god, mijn wekker is Q-Music en ik ben de grootste Alex Warren-fan. Dus dit is het allereerste wat ik hoorde vandaag. Oh, goedemorgen Annelies en ook een goedemorgen aan jou. Fijn dat je de radio op Q-Music hebt gezet vandaag. Ik weet niet wat jouw plannen zijn, maar wij doen het hier kalm aan. De sfeer zit goed en ik heb een hoop goede muziek bij die jou zonder slag of stoot doorheen de zondag zal helpen. Zometeen dan krijg je nog een DJ uit Amsterdam die we eigenlijk nog niet kenden, maar die nu wel een dikke vette zomerhit te pakken heeft. Eerst moeten we nog even terug naar 2004. Toen zong Anouk nog over een girl, girl, girl. En nu, 22 jaar later, zingen we dat nog altijd uit volle borst mee.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Oh, love you too, Dean Lewis. Ik had deze week nog een kleine discussie met wat collega's hier aan het Q-Beach House. Ja, geen harde woorden, hè, gewoon zo. Het was geen zware discussie, we waren niet aan het vechten. We waren gewoon bezig over de zomerhit van 2026. Wat gaat zo de hit zijn die ons over 4 jaar nog altijd gaat doen denken aan dit jaar? Er zijn wel een paar kanshebbers natuurlijk. Deze bijvoorbeeld. Zo, de Bauza Magnetic. Vinden we allemaal wel leuk. Deze ook, die we daarnet nog gehoord hebben. Of gloedje nieuw, sinds afgelopen week was dat onze Q-topschrijf. Becky G en Sorry Papi, het zou zomaar kunnen. Of is het dan misschien toch die nieuwe muziek van Bruno Mars? Is toch maar sinds afgelopen vrijdag onze gloednieuwe Q-topschijf. Maar sindsdien krijg ik die wel niet meer uit mijn hoofd. Je krijgt hem zometeen na Eva Max.
2: De legende van Disney's Vaiana komt tot leven als nooit tevoren. Met Dwayne Johnson.
3: Are you ready to be the hero?
2: En Catherine Langeaia.
4: Let's go save the world.
2: Hun missie? Een oceaan vol monsters trotseren.
4: The ocean chose me.
2: En zo haar volk redden. Luister volgende week elke ochtend naar Robbe Petit Jean.
3: I got your back.
2: En win tickets voor de exclusieve Q-première van Vaiana in Kinepolis Oostende.
5: Q-music!
2: Maximum.
6: Summer. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
8: Je favoriete elektro aan de laagste prijs, zelfs tijdens de solde. Die vind je bij Van den Borre dankzij onze laagste prijsgarantie. Meer info op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het leven en dus ook tijdens de solde. Al onze winkels zijn vandaag open.
9: Maximum Summer.

zijn die trompetjes die het hem doen, denk ik. Het is ook echt een dikke hit op TikTok. Ik zie daar de ene dansvideo na de andere op deze hit. En niet zo'n dansvideo waarop je zo een mooie choreo ziet, die zo heel goed zijn voorbereid. Nee, gewoon mensen die echt losgaan. Uitgeslagen naar alle kanten, dansen in de badkamer, op het station. Want dit is de nieuwe Q-topschijf en dat doet het met jou. Bruno Mars en On My Soul. Nog dan met komende vrijdag, dus extra vaak op de radio. En dat komt goed uit, want het weer, ja, het weer zit ook goed mee, hè. Woensdag gaan we nog tot 30 graden. Hebben we ooit al zo'n goede start van de zomervakantie gehad? Dat weet ik niet. Dat je zo de hele tijd goed weer hebt. Zo altijd een beetje zon, heel klein beetje wolken. Ja, mij hoor je in ieder geval niet klagen. Brecht uit de zonoven ook niet, want die is de kolen al aan het opwarmen. Vanmiddag barbecue'tje met zijn beste kameraad, zegt hij. Oh, dat is ook iets waar ik echt naar uitkijk. Ik ben pas eigenlijk verhuisd naar een groter appartement met een heel groot terras van boven. En dus eindelijk is er plek voor een barbecue. Nu nog de juiste vinden en leren bakken en dan zijn we helemaal gechappeerd. Dit is YouTube.

0: Wat een talenten. Callum Scott, Dancing on My Own. 11:01 geworden. We hadden het daarnet even over barbecuen. Ja, ik ga voor de eerste keer in mijn leven een barbecue kopen, want eindelijk is mijn terras groot genoeg om er eentje te zetten. Veel tips in de Q-app, want ja, welke barbecue moet je dan in godsnaam kopen? Berichtje van Ingrid.
1: Hoi, hoi, ik ben onderweg naar het werk. Als ik een barbecue kan aanraden, neemt een met pellets. Wij hebben een met pellets aan de andere kant gas. Super, echt waar. Nog een fijne zondag.
0: Oké, voilà. Eentje met pellets, dat is genoteerd. Uiteindelijk is het vooral belangrijk wat erop ligt natuurlijk. Een lekker sausjesken of zo. Even kijken op de weg. Geen enkele plek waar je meer dan 5 minuten verliest in ons land op dit moment. Dus je kan gewoon vlotjes doorrijden op je zondagochtend. Timo Pirella.

0: dat zeiden de mannen van Bazaar. Nog een keer, nog een keer, nog een keer. Volgend jaar dan staan ze 5 keer in de Roma. En sinds dit weekend zijn al die shows volledig uitverkocht. Het is nog meer dan een jaar wachten tot die shows effectief gaan doorgaan. Ik vind dat wel straf. En ik ben vooral benieuwd of ze dat dan nog een keer gaan doen. En of er nog wat shows gaan bijkomen. Hè. Bazaar bij Q Music. Zometeen dan krijg je een artiest die gigantisch groot was in de Zeros. Hij was toen eind 20, begin 30, zoiets denk ik. En je weet hoe dat gaat met tijd, hè. Dan komen daar wat verjaardagen bij. Je wordt een beetje ouder. Alleen heeft de man in kwestie, denk ik, toch een middel gevonden om dat tegen te gaan, de ouderdom. Hij is 51 op dit moment. Hij lijkt max 32 jaar. En hij kan nog altijd zingen als een machine. Je krijgt hem zometeen met de zomerhit van uit 2002. Is dat al lang geleden?
1: Disney nodigt je uit voor het grootste avontuur van de zomer. See her light
2: up the night in the sea. The stories are true.
3: Are you ready to be the hero?
1: Beleef Disney's Vaiana vanaf 8 juli in de bioscoop.
4: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
5: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
6: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
7: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
5: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
8: Dan kon je speldoren vallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
5: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
9: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
10: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
11: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.

Sven stuurt... Ik ken het middel tegen ouder worden ook. Elke dag een pintje en hier en daar een beetje botox. Ja, Brent, ik weet het niet. Als je nu zo'n foto ziet van Enrique Iglesias, hij lijkt nog heel jong, maar ik denk dat hij ook gewoon heel sportief is eigenlijk. Escape uit 2020. Als ik er zo nog uitzie op mijn 51ste, dan ben ik heel blij. Het is ondertussen druk in de Q-app. Daarmee kan je gratis berichten sturen naar de radio. En dat wordt ook heel veel gedaan. Waar ben jij mee bezig op deze mooie zondag? Het kan maar inspiratie zijn voor andere luisteraars natuurlijk. Cato uit Merchten bijvoorbeeld. Die is het omgekeerde aan het doen van een kroegentocht. Allee, ja, toch een timing. Ze gaat van koffiebar naar koffiebar vanochtend samen met haar beste vriendinnen voor een TikTok. Want ze is op zoek naar de beste cappuccino in de buurt. Oh, dat vind ik nu zo'n leuk onderzoek. Daar zou ik ook aan willen meedoen. En dan nog een berichtje van Tony uit Maldegem. Die zit aan het zeetje op de camping, laat hij weten. En ze zijn zich nu gereed aan het maken voor een stevige wandeling. Met als eindhalte het Q Beach House. Ja, dat is een ideaal rustpunt voor misschien een pintje of iets anders. Ik heb gisteren de Q Mocktail geprobeerd. Die is ook heel lekker, Tony. En dan als je teruggaat, misschien gewoon de tram terugnemen. Wandelen is goed, maar enough is enough. Zometeen Carol G na Sienna.

ras-echte Brit, Harry Styles en American Girls. En als ik dan zeg een ras-echte Brit, dan denk je misschien, hoe zou het eigenlijk nog zijn met Adele? Je weet wel, de wereldbekende zangeres Adele. Wel, ik moet het eigenlijk... Ik heb geen idee. Ik zou het ook niet weten. Ze heeft al niks meer gepost op Instagram sinds 2014. Dus ik denk dat die mevrouw gewoon even aan het genieten is van het leven. En gelijk heeft ze natuurlijk met al die wereldhits. Dit is Rolling in the Deep.

0: maximum summer.
1: De hele zomer lang op het strand van Oostende.
2: Q Sounds. With you.
3: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
6: Goedemorgen, 11 uur nieuws met Julie.
7: Goedemorgen. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil de bevoegdheid over het noodnummer 1733 overnemen van binnenlandminister Quintin. Dat schrijft VRT. 1733 kan je bellen als je een dokter van wacht nodig hebt. Maar tijdens de hittegolf vorige week waren er opnieuw lange wachttijden tot 25 minuten. En daardoor raakte ook het noodnummer voor dringende hulp 112 overbelast. Van den Broeke wil nu kijken wat de oplossingen zijn, zoals meer personeel inzetten. Het departement Omgeving gaat steeds vaker in beroep tegen vergunningen van gemeenten. In 4 jaar tijd gaat het om een verdrievoudiging. Voor ze een vergunning geven, vragen gemeenten eerst advies aan de overheid. Maar als gemeenten dat advies niet volgen, riskeren ze dus dat er beroep wordt aangetekend, zegt N-VA-kamerlid Jurgen Kalaerts, die de cijfers heeft opgevraagd.
8: Ik vind dat zeer opvallend, omdat uiteindelijk het is zo dat die adviesverleners een advies geven aan die gemeente. En als die gemeente hun advies niet volgt, dan gaan diezelfde adviesverleners in beroep tegen de verleende vergunning, met natuurlijk als doel dat hun advies wel degelijk gevolgd wordt.
7: Het departement Omgeving gaat het vaakst in beroep voor zonevreemdheid. Dat is het geval wanneer je bijvoorbeeld een woning wil bouwen in een natuurgebied. In het zuiden van Frankrijk, in de buurt van Perpignan, is afgelopen nacht 930 hectare natuur in de as gelegd. Dat melden de lokale autoriteiten. Er brak gisteravond rond 7:30 een nieuwe natuurbrand uit. Bijna 600 brandweerlieden proberen dat vuur te blussen. Maar het blijft maar uitbreiden naar het zuiden. Verschillende wegen in de buurt zijn afgesloten. Ook op andere plaatsen in Frankrijk en ook in Spanje en Portugal woeden er natuurbranden. Door de hitte en droogte raakt het vuur ook moeilijk onder controle. Hier wolken met af en toe zon, kans op buien in het noordoosten, maxima rond 25 graden. Morgen meer zon en wat warmer ook, tot 28 graden.
6: Dankjewel Julie, op de weg verlies je nog altijd nergens meer dan 5 minuten.
1: Music. Timo Pirella.
6: Berichtje van Frederik in de Q-app. Hey Timo, ik ga zo meteen badmintonnen. Draai eens wat stevig om op te warmen. Dat gaan we fixen, Frederik.

De hit die 12 jaar lang in de koelkast heeft gelegen, gemaakt in 2014, uitgebracht in 2026, Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeated. En daarmee is het 10 over 11 geworden op je zondagochtend. Ik heb het gevoel, veel volk dat vandaag ook nog onderweg is naar Werchter. Ja, dat voel ik toch in de Q-app. Het is de laatste dag. Timothy uit Brugge bijvoorbeeld, die zit al een uur in de trein. Dat is nog wel even onderweg natuurlijk. Maar ja, de trein is wel een slimme keuze. Hè. Als je zelf nog niet op het festival bent geraakt, het is daar altijd druk met de wagen om daar te parkeren en zo. Maar je kan ook alles volgen op de radio. Dat is wel leuk, want wij hebben het er ook geregeld over Werchter. We krijgen veel video's toegestuurd in de Q-app van mensen die er wel aanwezig zijn. En het ziet er echt heel plezant uit. Afgelopen donderdag stond bijvoorbeeld Mumford & Sons nog op de mainstage, je weet wel. Van dat legendarische Little Lion Man. En plots uit het niks, midden in dat optreden, Pommelien Thijs op het podium. Dat had niemand zien aankomen. En de gasten van die wereldbekende band, die hebben haar uitgenodigd om samen een hit van Mumford & Sons te spelen. En daarna hebben ze ook nog even gediend als band, zodat Pommy ook een van haar eigen hitjes kon spelen. Dat is ook plezant natuurlijk. En dat klonk zo.

0: zo goed. Je kan de beelden ook online vinden. Het is echt een wereldster in wording, dat is duidelijk. Zelfs in het Nederlands kan ze dat. Zo fantastisch. Dit is Erop of Eronder.
1: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof

0: Net even opgezocht, 132 bpm is dit liedje. Is dat snel genoeg voor jou, Maxime?
1: Dat is snel genoeg, inderdaad. Wij doen de Sunday Run Day vanuit het Kew Beach. Wij lopen elke zondag om 10 uur. Dus wees welkom, schrijf jullie in en wees voltallig om samen met ons te lopen.
0: Amai, ik hoef al niks mezelf. Maximum Summer. Ja, elke zondagochtend. Ja, misschien dat jij kalm aan je zondag begint met een tasje koffie of zo. Maxime, jij doet dat niet, want je hebt hier een hele hoop mensen bij. Misschien moeten we even luisteren hoeveel mensen dat dan zijn. Yeah! Een hele grote hoop mensen die net zijn gaan lopen met jou. En dat is elke zondag hier aan Beach House.
1: Elke zondag om 10 uur spreken we af aan Kew Beach House en lopen we een 5 à 7 kilometer allemaal tezamen. Dus wees welkom, schrijf jullie in en we gaan er allemaal samen door.
0: En klopt dat ook dat als je aan de zee loopt, dat er nog allemaal iets vlotter gaat door die uitzichten? Je hebt hier frisse lucht ook natuurlijk.
1: Dat doet alles verschil. Dus hier moet je zeker zijn. Beter als in het binnenland. Dus hier aan de kust. Place to be.
0: Dat weet je het, hè, voor volgende week zondag, als je ook gewoon volle bak aan die dag wil beginnen. Zometeen gaan we wel even afkoelen op de radio met zo'n kalm nummer. Dat moet jij misschien ook doen nu dan. Hè?
1: Dat gaat zeker zijn vast welkom zijn.
0: Oké, op het gemakje wat.
2: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Nou, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. KDIT, KBC, beweegt met je mee.
5: Het zijn solden in de designer outlets van

0: Famous brands, lovely prices.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
2: 30 ideeën voor pastaschotels
1: in Libelle Lekker naar
2: de 5 beste beleggingen van het moment
1: in Trends of naar
2: Belgische politiek achter de schermen
1: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Krevel. Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
2: Krevel. Leef beter.
4: Solden bij Zalando.
5: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
6: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
6: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
4: Solden bij Zalando.

Lost Frequencies, Live It All. En helemaal op het einde van het liedje zit dan zo een hele korte sample van Music Sounds Better With You, kan je dat? Heerlijke hit van Stardust die mij en ik denk ook heel veel andere luisteraars zo een beetje doet denken aan GTA, dat spelletje. Je weet wel, dat kan je zo in een open wereld missies doen. Je kan daar een beetje een echt leven leiden eigenlijk. Met de auto's rijden, met vliegtuigen vliegen. Het is heel cool. En in dat spel kan je ook naar de radio luisteren in de auto. En er is dan één radiozender die altijd dat liedje speelt. Music Sounds Better With You. GTA 5 is al uit sinds 2013. Wat betekent dat de makers van dat spel al 13 jaar aan een nieuwe versie aan het werken zijn. GTA 6. En dat zou dit jaar eindelijk moeten uitkomen. Je moet je eens even inbeelden hoeveel de wereld van de technologie erop vooruit is gegaan. In 13 jaar. Dus hoeveel beter dat spel er ook zal uitzien, hoe realistisch. Ik ben echt heel benieuwd en ik kijk er zo hard naar uit. Het zou zich allemaal afspelen in Vice City, wat dan weer gebaseerd is op de echte kaart van Miami. Dus dat gaat wel cool zijn, denk ik. Als je dan binnenkort in een snelle auto aan het rijden bent, daar in die virtuele wereld van GTA, dan kan je daar misschien ook de radio opzetten. Misschien dat Q-Music in deze editie ook te ontvangen is. Zou wel cool zijn, dan heb je wel de enige uitzondering om een keer niet te luisteren. Terwijl je de bank overvalt, dan ja, ik zeg maar iets bijvoorbeeld.

2 minuten over 11:30, dan mag het tempo al een beetje hoger liggen met Nio. Oh, wat een zalige hit. En Let Me Love You. 1 file waar je meer dan 5 minuten verliest. En Rara, ja natuurlijk staat hij op de E40 richting de kust. Daar moet je nu 5 minuten bij tellen. En dat tussen Beernem en Oostkamp. En dat komt daar wel door een ongeval. Dus wees voorzichtig als je daar in de buurt bent. Zometeen Daddy Yankee met een dikke hit uit 2019. Eerst nog de nummer 4 uit de Q Top 40.

0: Pom Pom Girl.
1: Een hit uit 2019 met ook een leuke videoclip. Ik weet niet of je die uit je hoofd kent. Toevallig, als je vaak naar Q-Music, naar de livestream kijkt, dan ken je misschien wel. Het is zo Daddy Yankee, hè, de zanger, die heeft dan het hoofd van een Bitmoji. Ken je dat nog, een Bitmoji? Ja, dat is een ding uit 2019. Toen was dat heel populair, een Bitmoji. Swat, goed sfeertje voor deze zondag 5 juli. De zon op je hoofd en misschien nog leuke vooruitzichten voor deze namiddag. Wel voor Debbie in ieder geval. Die stuurt net dat ze naar de Cosmodroom in Kattenvenne gaat. Dat is in Genk. En daar kan je vandaag van alles bijleren over de zon. Oh, dat klinkt heel gezellig. Het enige wat ik weet over de zon is dat hij heel veel deugd doet. En zeker bij de zomerrit die er zo meteen aankomt.
2: Adventure is everywhere.
3: Kom naar de Solden.
4: Nee, Solden.
3: Solden?
4: Een S, Solden bij AS Adventure.
3: AS, dat is ook al mijn S.
4: Ja, Solden bij AS Adventure.
3: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
4: Nee, het is Solden.
3: Zitten.
4: En zondags open.
3: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
2: AS Adventure.
5: Knaldi. Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.

0: Alanis Morissette. Zeg, komende maandag op dinsdagnacht om 2:00, dan spelen onze Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. Ja, dat is geen makkelijk uur als je de dag erna nog naar het werk moet en zo, om die match dan te volgen. Ik heb wel geprobeerd om mijn dinsdag zo vrij mogelijk te maken, om alles zo wat in de namiddag te zetten. Dan kan je toch nog een beetje uitslapen en gewoon s'nachts nog lekker die match volgen. Want dat is zo'n moment, ja, dat ga je niet willen missen natuurlijk. Hè. Ik ben tijdens de vorige match al gaan slapen, na de eerste helft. En dat vergeef ik mezelf nooit meer, dus dat gaat niet meer gebeuren nu. Maar ja, als je zo wat vrienden kan uitnodigen en dan de match samen kan beleven bij iemand thuis of zo op dat gekke uur, ik denk dat het echt nog wel heel plezant gaat zijn. En als we dan winnen, dan is het vrijdag wel weer op een normaal uur dat we kunnen kijken. 9:00 s'avonds, als ik me niet vergis, op vrijdag. Dus dat is wel heel plezant om het weekend in te gaan. En we gaan dat winnen, hè. Daar moeten we gewoon zeker van zijn.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Talent uit eigen land en hij is ook nog eens Q-DJ. Henri PFR

Oh, Taylor Swift en Opalite, 4:04. En mocht je er nog aan twijfelen, ja, natuurlijk, het is zondag vandaag. Niet stressen. Ik zie hier veel mensen die chillen aan het QB Beach House. En dat is exact wat jij ook zou moeten doen. Je krijgt van mij nog voor het nieuws van 12, Laurent Wolff.

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Sounds better with you.
2: Oh, ik eet dat graag, kriekenpot op mijn stoofvlees. Oh, en als een kriekenpot gewoon op een geroosterde boterham, dat is ook goed.
3: Je favoriete elektro aan de laagste prijs, zelfs tijdens de solde. Die vind je bij Van den Borre dankzij onze laagste prijsgarantie. Meer info op vandenborre.be. Van den Borre. Voortleven en dus ook tijdens de solde. Al onze winkels zijn vandaag open.
4: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Goedemiddag, 12 uur nieuws met Julie.
7: Goedemiddag. In Namen is een vrouw van 26 om het leven gekomen bij een parachutesprong. Het gebeurde tijdens een groot skydive-evenement. Volgens Waalse media begon de parachute van de vrouw plots te tollen tijdens de sprong. Ze probeerde nog om haar reserveparachute te openen, maar dat lukte niet meer. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Het parket heeft een onderzoek geopend. In New York zijn 8 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens Amerikaanse nieuwszender ABC News zijn er 4 kinderen bij de gewonden. Een vrouw van 21 zou er erg aan toe zijn. Het incident gebeurde bij een vuurwerkshow voor de 250ste verjaardag van de VS gisteren. De politie heeft al een vuurwapen gevonden, maar er werd nog niemand gearresteerd. In Catalonië in Spanje is de lockdown in 7 gemeenten daar opgeheven. Dat laat de brandweer weten. Door de grote bosbrand mochten de inwoners hun huizen daar niet verlaten. Intussen is het vuur onder controle en is de lockdown dus voorbij. En vandaag kan je op verschillende plekken in Vlaanderen met telescopen naar de zon gaan kijken. 28 volkssterrenwachten en sterrenkundige club stellen hun deuren open, want er is veel te zien, zegt de Vereniging voor Sterrenkunde.
8: Er is heel wat zonneactiviteit vandaag te zien. We hebben nog net de kans om 2 grote zonnevlekken te zien. Die zitten momenteel op de rand, dus vandaag zal het een van de laatste dagen zijn dat je nog kan bewonderen. Maar zo'n grote zonnevlekken gaan natuurlijk ook altijd gepaard met de nodige uitbarstingen, dus ook die zijn vandaag heel mooi te zien.
7: Kijk wel nooit zonder bescherming naar de zon, ook niet met gewoon een zonnebril. Wolken met af en toe zon, kansen op een bui in het noordoosten, maxima tot 25 graden. Morgen meer zon en ook wat warmer dan tot 28 graden.
6: Dankjewel, Julie. 1 file waar je meer dan 5 minuten verliest en die is al stevig aan het toenemen eigenlijk. Op de E40 richting de kust moet je 23 minuten bijtellen nu. En dat tussen Aalter en Oostkamp en dat komt daar door een ongeval.
0: Music. Team Mobirera.
6: Zoek al even een beetje ruimte op. Zo'n 2 vierkante meter zal genoeg zijn om te dansen. Want Clouseau komt eraan. Zo

0: Gabriella laat in de Q-app weten. Oh, dat doet me terugdenken aan eind vorig jaar. In het Sportpaleis met ook de Wii Wii U live. Hoe zalig waren de afgelopen 3 minuten daar bij jou, Clouseau? En dans, dat heb ik hier ook wel gedaan. Gedanst, ja, soms vergeet je dat hier zo'n hele rij aan mensen staat die zoals willen komen kijken in de studio aan het Q Beach House. Maar ja, dat mag, hè. Iedereen is welkom. Het zingen en het dansen, ja, dat moet je er dan wel bij nemen.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ex-Q-topschijf, hoogste nieuwe in de Q-top 40. Becky G, sorry.

0: lang in de Q-top 40 gestaan ook, maar sinds een tijdje is dat niet meer het geval. You Girl, Think of Me. Kwart over 12 op je zondag. Maximum. Een heel erg goede middag. Het is 5 juli vandaag. Ja, we zijn al voorbij 12 uur, dus misschien zit je aan tafel voor een goede zondagse lunch. Of misschien zit je nog altijd vol van een stevig ontbijt. Ik doe dat altijd heel graag op zondag. Zo'n keer verse broodjes van de bakker, préparé, confituur met kaas. Lekkere combinatie, confituur met kaas. Maar jij bent de zondag ook duidelijk goed aan het beleven. Veel berichtjes in de Q-app. Een foto van Thomas uit Ekeren. Die stond gisteren nog pintjes te tappen op Rockwerchter. En vandaag trekt hij er zelf op uit, zegt hij. Een boottochtje met zijn beste vrienden. Febe, die gaat de sportieve tour op. Die gaat een loopsessie doen in de Terhils in Maasmechelen. Oh, zalig. Daar ben ik pas ook nog gaan wandelen. Dat is heel mooi daar. En dan is er nog Erik. Die vraagt voor een heel specifieke hit uit de Q-top 40. Die wil graag een liedje aanvragen. Nu ja, dat is altijd een beetje moeilijk. Zo op zondag verzoekjes draaien op de radio. Maar Thomas, ik moet zeggen, je hebt wel geluk. Want dat staat echt toevallig net klaar in de playlist. Dus het komt er zo meteen aan.
1: De legende van Disney's Vaiana komt tot leven als nooit tevoren. Met Dwayne Johnson.
2: Are you ready to be the hero?
1: En Catherine Langa-Aya.
3: Let's go save the world.
1: Hun missie? Een oceaan vol monsters trotseren.
3: The ocean chose me.
1: En zo haar volk redden. Luister volgende week elke ochtend naar Robbe Petit Jean.
2: I got your back.
1: En win tickets voor de exclusieve Q-première van Vaiana in Kinepolis Oostende.
4: Q-music!
1: Maximum.
5: Summer. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
6: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo.

Calvin Harris, Sam Smith en Desire. Met ook een fluitje dat ik niet helemaal goed kan thuisbrengen eigenlijk. Welk instrument is dat dat je zo de hele tijd hoort in dat liedje? Het lijkt wel een soort panfluit. Nu, ik weet wel dat Calvin Harris graag experimenteert met fluitjes en andere gekke instrumenten, zoals dit liedje bijvoorbeeld. Ken je dat nog? Ja, was vorig jaar een klein hitje, Smoke the Pain Away. Maar dat vind ik net cool aan Calvin Harris, dat hij altijd van die gekke nieuwe dingen probeert. Niet zo mainstream. Hij blijft ook altijd scoren met zijn hits, die man. Miles Smith en Niall Horan die houden het voorlopig nog veilig met Safe bij een gitaartje. Dit is Drive Safe, bijna half 1 geworden. What?

zo heel af en toe mag ik eens plaatjes gaan draaien op een feestje. En deze doet het altijd heel goed dan. Shaggy en Hey Sexy Lady. En ook wel grappig, die man die heeft eigenlijk helemaal niet zo'n gek accent. Die babbelt gewoon super, ja, normaal eigenlijk als die gewoon babbelt. Zo met een echt UK-accent. Maar dit zet hij dan altijd op als hij gaat zingen. Shaggy. En Hey Sexy Lady. Eén file waar je meer dan 5 minuten verliest op de Vlaamse snelwegen. Die file die staat op de E40 richting de kust. Daar moet je 22 minuten bij tellen. En dat tussen Aalter en Oostkamp. En dat komt daar door een ongeval. Mocht je dan toch nog op een andere plek stilstaan, dan gaat het daar gelukkig wel een pakje vlotter. Zometeen dan krijg je Alex Warren na de nummer 2 uit de Q-top 40. En wat is dat voor een dikke zomerschijf? Summer. Timo Pereira.

dat tempo gaat het stevig vooruit op je zondag. Alex Warren, Jelly Roll en Bloodline. Fabienne uit Oostakker die is vandaag, net zoals heel veel andere mensen, bezig met de grote kuis, zie ik in de Q-app. Er komen echt heel veel foto's binnen van mensen die vandaag gewoon hun huis aan het opruimen zijn. Misschien omdat je nu eindelijk eens een paar minuten tijd hebt, hè, of een beetje opgeladen bent door de zon. Ik moet zelf ook echt dringend beginnen thuis. Er staat bij mij al anderhalve maand zo een hele hoop rotzooi onder de trap. En ja, ik zeg al een maand dat ik dat ga doen en ik doe dat eigenlijk elke keer niet. Dus vandaag gaat het ervan komen. Ik ga de moed zoeken en er gewoon aan beginnen. Ik heb wel de

0: Market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Je favoriete elektro aan de laagste prijs, zelfs tijdens de solde. Die vind je bij Van den Borre dankzij onze laagste prijsgarantie. Meer info op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het leven en dus ook tijdens de solde. Al onze winkels zijn vandaag open.
3: Vanavond bij VTM staat er een derde en laatste ontmoeting gepland in Heel Mijn Hart. En bij VTM 2 ontmoeten ze voor het eerst de schoonfamilies in Meet the Fockers. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Aaron Blommaert, Zoë Live, Tranen van Goud. Ik weet niet hoe het zit in het binnenland van Vlaanderen. Ik weet vooral ook niet waar jij op dit moment aan het meeluisteren bent, natuurlijk naar de radio. Maar hier in Oostende aan het Zeetje is het echt een ideaal weertje. Niet normaal. De zon schijnt, het is zo niet te warm. Af en toe is een klein wolkje, een beetje wind. Het is fantastisch. De sfeer die zit heel goed hier aan ons vernieuwde Q-Beach House. Het is te hopen dat jij ook nog iets op de planning hebt staan. Zo een tripje naar Oostende, een tripje naar het Q-Beach House. Een bezoekje aan een groot uitgevallen strandbar, zo zou je het eigenlijk ook kunnen noemen. Want de studio die staat nu helemaal in het midden dit jaar. Je kan ons dus echt niet missen. Er staat ook een gigantische queue bovenop het dak. En rechts van mij zie ik een heel groot podium waar je deze zomer nog wel een paar hele vette optredens gaat kunnen komen checken. De data die zijn al bekend van onze drie grote Sunset-concerten. 18 juli, 31 juli en ook 27 augustus. De namen van wie er dan effectief komt optreden, die volgen binnenkort druppeltjesgewijs. En vandaag mag je vooral ook zelf dat podium op of een beetje jezelf rond dat podium begeven, want Coca-Cola die heeft hier gezorgd voor een paar grijpmachines waar je vanaf 2 uur zometeen heel wat coole prijzen kan komen scoren. Dat gaat de moeite zijn.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q-Beach House in Oostende.
0: Ja, het is zo'n beetje de tijd van de kermissen nu overal. Dus als je zelf al goed hebt geoefend op de kermis met zo dat grijpen en je bent daar goed in, dan is dat eigenlijk een fluitje van een cent. Maar ook als je nog niet goed geoefend hebt, dan ben je meer dan welkom, want het is zonder jetonnetjes vandaag. Je mag gewoon komen grijpen, joh.

Wat een fantastisch goede hit is dit. Tiana Spyro en Material Lover. Ik ben grote fan. Ondertussen veel berichten nog in de Q-app, want het is niet overal zo zonnig als hier aan de kust. Dat is duidelijk. Ik zie dat het in Assen zwaar bewolkt is, stuurt Steven. En Sonja zegt, hier in Beringen geen zon te zien. Te hopen dat de zon echt snel aankomt. Ja, ik hoop het ook voor jou, beste Sonja. Je zit hier in ieder geval goed bij Q-Music nog de hele dag. Straks Naomi van der Poorten, Vincent van Geel en zometeen al Liam Dert op jouw bord, als dat niet schoon is.

0: Net 1 uur, goedemiddag. Nieuws met Julie.
1: Goedemiddag. Als je morgen in Brussel moet zijn, houd je best rekening met hinder op het openbaar vervoer. Door een vakbondsactie rijden de metro's, trams en bussen van de MIVB minder of zelfs niet. Dat laat de MIVB weten. Hoe groot de hinder zal zijn, kan de MIVB nog niet zeggen. Check altijd best de routeplanner voor je vertrekt. In L'Église in de provincie Luxemburg hebben wolven dit weekend maar liefst 20 schapen doodgebeten. De burgemeester daar maakt zich zorgen, want in de regio gaan normaal gezien 19 jeugdkampen door. De angst is onterecht, zegt wolvenexpert Jan Loos.
2: Wolven zijn gevaarlijk voor schapen en geiten, dat weten we ondertussen, maar wolven zijn absoluut niet gevaarlijk voor mensen. Ook niet voor kinderen. Kinderen ruiken naar mens en dat is de soort die de wolf eeuwenlang achterna heeft gezeten, die de wolf heeft uitgeroeid. Wolven hebben een pesthekel aan ons en mijden mensen werkelijk als de pest. En je moet een wolf echt al als mens in het nauw gaan drijven om een aanval uit te lokken, of vanzelf zal die nooit een mens aanvallen.
1: De gemeente overlegt morgen met experten of er maatregelen moeten komen. In New York zijn zeker 8 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens de Amerikaanse nieuwszender ABC News zijn er 4 kinderen bij de gewonden. Een vrouw van 21 zou er erg aan toe zijn. Het incident gebeurde bij een vuurwerkshow voor de 250ste verjaardag van de VS gisteren. De politie heeft al een vuurwapen gevonden, maar er werd nog niemand opgepakt. Deze namiddag afwisselend opklaringen en wolken, wel nog kans op een bui in het noordoosten, maximaal rond 25 graden. Morgen meer zon en ook wat warmer dan tot 28 graden.
0: 1 file nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat, hoe kan het ook anders, richting kust op de E40. Ik heb er ook in gestaan daarnet. Tussen Beernem en Oostkamp verlies je nu 8 minuten. Dat komt door een ongeval daar. Als je nog op een andere plek in de file zou staan, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
3: Liam Dert.
0: Met het WK-lied en meteen daarna Impossible. Zou dat over die match van woensdagavond kunnen gaan? Dit

Bij dit nummer voel ik donkerblauw. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik zie onbewust kleuren bij van alles en nog wat. Vooral bij mensen, maar zeker ook bij muziek. Vaak heb je het niet eens door. Kom, we gaan het eens testen. Zometeen hoor je Atlas van Pommelien Thijs. Welke kleur komt er dan meteen in je op? Atlas, Pommelien Thijs. Bij mij is dat een soort van oranje, donkerbruin. Ik denk, volgens mij had ik ooit een atlas met een donkerbruine wereldkaart erop. Volgens mij komt dat daar, man. Swat, bij dit nummer is het nogal duidelijk, denk ik. Want dit is Thomas Gray met Rumours Back.

0: Nee, best niet.
1: Tijd andersom.
0: Best niet andersom, want dan staat de wereld op zijn kop natuurlijk. Pommelien, Thijs en Atlas. Zometeen de reden waarom het WK voetbal ervoor kan zorgen dat je een pagina van je Atlas zal moeten updaten binnenkort. Bij de mijne is het pagina 56.
2: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Schatje, dat is 25 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
6: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Allee, gracias, Kate.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
10: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
11: homo koken.
12: Wat wordt het vandaag?
10: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
12: Oh, dat is een makkie.
10: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Disney nodigt je uit voor het grootste avontuur van de zomer.
14: See her light up the night in the sea.
15: Stories are true.
16: Are you ready to be the hero?
13: Beleef Disney's Vaiana vanaf 8 juli in de bioscoop.
17: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.

eye rolled, maar ook zeker in de jouwe. Er zijn er woensdagavond verschillende aardbevingen geweest bij ons hier in België. Om precies te zijn, het was in de nacht van woensdag op donderdag, ongeveer rond 00:30. En de kans bestaat dat jij er voor iets tussen zit. Want seismologen, dat zijn zo de mensen die de aardbevingen detecteren, die hebben lichte aardbevingen geregistreerd op het moment van de doelpunten van Romelu Lukaku en Youri Tielemans tijdens de wedstrijd tegen Senegal. Door het gespring van de supporters. Goalquakes noemen ze dat. Dus ja, stel dat we na de match tegen de USA komende maandagnacht doorgaan naar de kwartfinale, komen we sowieso tegen een topland, tegen Spanje of Portugal. En als we dan scoren, dat beloven metingen te worden, ongelooflijk, die in de geschiedenisboeken terecht zullen komen. En misschien dus ook in je atlas op de pagina van de aardbevingen, want de ernstige aardbevingen die staan daarin. Enfin, laten we hopen van niet, natuurlijk. En dit geschreeuw heeft niks met het WK te maken. Het komt wel van de tieners die rond het jaar 2012 zot waren van deze Gustavo Lima.

bewijs. Dat 50-plussers nog fris en fruitig zijn. David Guetta en Jennifer Lopez met Save Me Tonight. En nu een nummer voor Jarko uit Boom, die net voor het eerst zijn eigen was heeft opgehangen om zijn mama te sparen. Ach, Jarko, tu es formidable.

0: formidable.
1: Stromae.
0: Nous étions formidables.
1: En formidable. Het is 13:01 en ook op de snelwegen is het formidable. Alle files zijn opgelost. En nergens verlies je nu 5 minuten of meer. Q Music.
2: Maximum Summer. Liam Dert.

Het is samen met The Boys van 5 Seconds of Summer en Lighter. Ik ga je zo meteen vertellen over het event dat hier komende vrijdag op het terras van het Q Beach House wordt georganiseerd. Een event dat nog publiek zoekt. Het event staat in het teken van één film. Welke film? Ja, daar heeft de playlist al een paar tips voor. Want je hoorde net 5 Seconds of Summer, dat is een band uit Australië. Bruno Mars komt eraan. Hij is geboren op Hawaii. En nu hoor je 1000 Miles. Doe Australië plus Hawaii plus 1000 Miles en je hebt de vibe van de film in kwestie. Zometeen meer.

Normaal gezien kan je maar één week de Q-topschijf zijn, dat is de regel. Maar ik denk dat ik aan de baas van Q ga vragen of deze toch niet wat langer mag blijven. Dit nummer is zo goed. Wat een vibe om de zomer mee te beginnen. Bruno Mars en On My Soul. Zo'n nummer waarvan je bij de eerste keer luisteren al weet, dit wordt een gigantische hit. Mark my words. En hetzelfde gevoel had je bij deze, hè, bijna 10 jaar geleden. Ed Sheeran die dropte dit nummer en je wist meteen, damn, die gaat pottenbreken.

0: of Desire van Jonas Blue. Hij kon zijn plaats halveren in de Q-top 40 vrijdag. Ja, dat is dus goed nieuws, hè, want hij ging van 34 naar 17. Dat is gedeeld door 2, voor zover ik kan tellen. Zeg, heb jij ooit papieren bloemen gemaakt, zo op het strand? Ik heb dat nooit gedaan. Dat was niet cool als jongen. Vrij leem. Ik heb daar spijt van, dus ik plan die schade vrijdag in te halen.
1: Ga naar de Q-première. Van Vaiana.
0: Er is een nieuwe live-action film van Vaiana en die kan je hier vrijdag komen kijken op het terras van het Q Beach House met een hapje en een drankje. Maar er is ook kinderanimatie. Denk bijvoorbeeld kapsels met bloemen, denk glittertattoos en dus ook een workshop papieren bloemen maken. Het strand van Oostende zal ja, even aanvoelen als het strand van een idyllisch eiland in het midden van de oceaan. Tickets voor de Q-première die win je vanaf morgen de hele week in de ochtendshow bij Robbe door een simpel spelletje te spelen. En nu de Backstreet Boys. Beetje partypoopers. Want ze hebben duidelijk geen zin in een spel deze namiddag. Dit is Quit Playing Games.

heb jij je right person? Right person, wrong time. Al gevonden on the right time en ben je zelfs al getrouwd? Ik vraag me af hoe dat voelt. Voelt je relatie dan echt anders als je getrouwd bent of net niet? Ik vraag het mij af. Na 2 uur, de vrouw die, mocht ze luisteren, al mijn vragen zou kunnen beantwoorden, want kerstverse Mrs. Taylor Swift die komt eraan. Eerste nummer voor alle singles. All By Myself van Elok Sigala en...

0: Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
0: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
0: Motorpech in Nice.
3: Oh.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Het is 2:00. Goedemiddag. Je krijgt het nieuws van Julie.
5: Goedemiddag. Een van de verdachten van de zware verkeersagressie in Turnhout gisteren blijft aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om een man, de andere verdachte, een vrouw, is vrijgelaten onder voorwaarden. Het slachtoffer blijkt Karel Snoeks te zijn, een voormalig profvoetballer. Hij is nog altijd in levensgevaar, zegt collega Rosalie Pieters.
6: Hij is in kritieke toestand. Hij wordt nog altijd in een kunstmatig coma gehouden. Karel Snoeks is 53, maar hij had ook wel al hard problemen. Ze hebben maar liefst 45 minuten moeten proberen om hem te reanimeren hier. En ja, ze begrijpen ook vooral nog altijd niet wat hier is gebeurd, wat ze precies verkeerd hebben gedaan, dat dit zo uit de hand is kunnen lopen.
5: Het parket onderzoekt dat nog. Als je morgen in Brussel moet zijn, houd je best rekening met hinder op het openbare vervoer. Door een vakbondsactie rijden de metrostrams en de bussen van de MIVB minder of helemaal niet. Dat laat de Brusselse vervoersmaatschappij zelf weten. Het personeel verzet zich tegen de besparingen die de Brusselse regering oplegt. Hoe groot de hinder zal zijn, kan de MIVB nu nog niet zeggen. Check altijd de routeplanner voor je vertrekt. En de belangrijkste olielanden ter wereld, zoals Rusland en Saudi-Arabië, gaan meer olie oppompen volgende maand. Dat hebben ze beslist tijdens een online vergadering. Ze gaan elke dag bijna 190.000 vaten extra oppompen. Bedoeling is om de prijzen op de oliemarkt weer te stabiliseren. Want door de oorlog in het Midden-Oosten schommelen die prijzen al maanden. Deze namiddag afwisselend opklaringen en wolken. Kans nog op een bui in het noordoosten van het land. Maxima rond 25 graden. Morgen meer zon, het wordt ook weer wat warmer tot 28 graden.
4: Dat is mooi. En files van 5 minuten of langer, die zijn er nu niet op de Vlaamse snelwegen.
0: Liam Dert.
4: Het is een zondag die haar naam waarmaakt. Toch zeker hier in Oostende. En LSO en Nate Smit, die vinden daar ook wat van. I like it.

terwijl Maya uit Leden in de rij staat bij de bakker, heeft deze vrouw een heel ander brood op haar bord. Haar witte broodsweken zijn begonnen. Je weet het, Taylor Swift is dit weekend getrouwd met haar lover, American voetbalspeler Travis Kelce. En volgens insiders zouden ze vandaag nog een brunch organiseren voor de dichtste familie en vrienden als afsluiter van het feestweekend. En dan vraag ik mij af, wat daarna? Ja, je leeft jaren bijna toe naar die grote dag. Op die dag zelf word je geleefd natuurlijk. Maar hoe voel je je dan de dag nadat je getrouwd bent? Voel je je anders? Val je in een zwart gat? Volgens Koen uit Londerzeel verandert er eigenlijk niet zo gek veel. Maar weet je wel dat je band nu voor altijd is? Zo cute. Misschien maak ik het ooit zelf mee. Hint, hint. En nu een reminder van de Black Eyed Peas dat het weekend volop aan de gang is. Er is geen tijd om in te dommelen. Dit is Let's Get It Started bij Q.

0: Keigo, Khalid en Griffin. Met Save My Love. Ik woon in een groot appartementsgebouw met ook een grote ondergrondse garage eronder. En toen ik daar net wou vertrekken, viel het mij op hoe ongelooflijk leeg de garage was. Er stond bijna niemand, geen enkele auto. Het is duidelijk, iedereen is op zwier in dit prachtige weekend. Dus als jij nog thuis bent op dit moment, vooruit met de geit, kom aan naar buiten. Ook meteor die veroorzaakt tegenwoordig lege ruimtes. En dat heeft niks met zijn zangkunsten te maken, maar wel met de titel van zijn laatste. Dat is Nooduitgang, die hoor je zo na Imagine Dragons.
1: De legende van Disney's Vaiana komt tot leven als nooit tevoren. Met Dwayne Johnson.
2: Are you ready to be the hero?
1: En Catherine Langa-Aya.
3: Let's go save the world.
1: Hun missie, een oceaan vol monsters trotseren.
3: The ocean chose me.
1: En zo haar volk redden. Luister volgende week elke ochtend naar Robbe Petit Jean.
2: I got you back.
1: En win tickets voor de exclusieve Q-première van Vaiana in Kinepolis Oostende.
4: Q Music!
1: Maximum.
5: Summer. New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
6: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, oh, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, je beweegt met je mee.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Krevel.
9: Deze zondag profiteer je nog beter van de solde bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
10: Krevel. Leef beter.
11: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Q-music.
12: Q.
1: Q sounds better with you.
12: Better.

was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Dit nummer is dit weekend al vaak aangevraagd hier in het Q Beach House. En ik snap het zo goed. De laatste van Meteor en Nooduitgang. We gaan even naar dinsdagochtend volgende week. Je bent op je werk. En er zijn plots twee soorten mensen. Zij die eruit zien zoals elke dinsdagochtend. Niks speciaals. En zij met zakken onder hun ogen, omdat ze tot een kot in de nacht de match van de Rode Duivels hebben gevolgd. Om 2 uur 's nachts spelen ze tegen de Verenigde Staten. En als je denkt, ja, om dat uur zal ik nergens op groot scherm met een frisse pint in de hand kunnen gaan kijken, dan ben je mis. Want op heel wat plekken in Vlaanderen wordt de match effectief ook uitgezonden op groot scherm, ook al is het midden in de nacht. En ook een plus, ja, de zon die kan niet in het scherm schijnen dan, hè. Dus je gaat deze keer de match echt wel haarscherp kunnen volgen, zelfs buiten. En om ervoor te zorgen dat de mensen die zich geen bal aantrekken van het WK, dat die niet met een slaaptekort op het werk verschijnen, hebben verschillende steden en gemeenten koptelefoons voorzien om de match buiten te volgen. Dus normaal gezien zou dat qua lawaai overlast moeten meevallen. Dus zij hebben weer pas een goal scoren ergens in de 89e minuut natuurlijk. Maar laten we ervan uitgaan dat dat toch niet nog eens zal gebeuren. Enfin, je weet nooit natuurlijk. Dit is Let's Go Back You and Something.

0: Femke uit Mechelen die komt net terug van de herdenking van haar overgrootmoeder. En dan dit liedje op de radio. Het is verdrietig en mooi tegelijk, hè. Wiz Khalifa en Charlie Puth met See You Again. Als jij net zoals ik met een zomergriep zat deze week, dan heeft Alex Warren een samenvatting van jouw nachten zometeen. Fever Dream komt eraan. Eerst even door de files gaan. Twee stuk staan er nu op de Vlaamse snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E19, 7 minuten extra tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En op de Brusselse buitenring 5 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Als je nog op een andere plek in de file zou staan op dit moment, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Liam Dert,

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Q Sounds. With you.
2: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
3: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
4: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
5: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
6: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
4: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
4: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
7: HLN. De hartslag van Vlaanderen.
8: Van pomp naar pol. Van pomp naar... Van pomp naar pole position. Stop en tank 30 liter bij Shell en maak kans op 2 tickets voor de Formule 1 in Spa-Francorchamps. Download de Shell-app en doe mee. 1 stop met 2 naar Spa.
9: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.

Je zou nooit kunnen denken dat iemand een vlot refrein kan maken met deze woorden. Yesterday, today, tomorrow. Ja, maar als één man het kan, yesterday, today, tomorrow, dan is het Bergen, hè. En nu even terugspoelen naar iets verder in het verleden dan yesterday. Naar precies 30 zomers geleden. Toen de wereld kennis maakte met dit Spaanse gebrabbel. En vooral natuurlijk het bijbehorende dansje. Dat ontstond trouwens toen een leerkracht een dansje voor haar leerlingen moest bedenken. En ging dan viraal voordat een ding was. The rest is history. Dit is de Macarena uiteraard. Op een zonnige zomerdag. Van Los Del Rio. Een heel goede middag.

Christian Serra. Of Bas voor de Vrienden, de winnaar van The Voice met zijn debuutsingle All Because of You. Hij was deze week de eerste gast van de maand hier op het podium van het Q Beach House. Dat klonk toen zo. Gisteren kwam er hier een fan naar de studio om te tonen dat hij een handtekening van Bas Serra had verzameld in zijn grote handtekeningenboek, waar ook niemand minder dan Jacques Brel ooit zijn kribbel in zette. Ja, als je in zo'n boek staat, dan ziet de toekomst er rooskleurig uit, denk ik, voor Bas Serra. En nu een vrouw die niet weggelopen is uit een papierwinkel, maar uit een paleis, zo blijkt. Kings and Queens van Ava.

Kamrad en Be Mine. Zou jij je kind de naam van je idool geven? Ja, ik zou mijn dochter dan Gaga moeten noemen. Naar Lady Gaga. Nee, dat gaan we niet doen, hè. Maar het nieuwe cijfers over namen bleek deze week dat er wel 265 Shakira's rondlopen in België. Als jij daar toevallig een van zou zijn, de zangeres naar wie je hoogstwaarschijnlijk genoemd bent, hoor je na 3 uur. Eerst wat we misschien gaan kunnen doen komende maandagnacht. Na hopelijk een overwinning tegen de US of A op het wereldkampioenschap voetbal. Dit is Dancing in the Moonlight van Toploader.

0: Een hele goede middag. Het nieuws van 3 uur krijg je van Nico.
1: Goedemiddag. Een van de verdachten van de verkeersagressie in Turnhout gisteren is aangehouden voor poging doodslag. Het gaat om een man van 35. Zijn vrouw van 38 is vrij onder voorwaarden, maar ze wordt wel verdacht van slagen en verwondingen. Dat meldt het parket. Slachtoffer van die agressie is ex-profvoetballer Karel Snoeks. Collega Rosalie Pieters.
2: Hij is in kritieke toestand. Hij wordt nog altijd in een kunstmatig coma gehouden. Karel Snoeks is 53, maar hij had ook wel al hartproblemen. Ze hebben maar liefst 45 minuten moeten proberen om hem te reanimeren hier. En ja, ze begrijpen ook vooral nog altijd niet wat hier is gebeurd, wat ze precies verkeerd hebben gedaan, dat dit zo uit de hand is kunnen lopen.
1: Het parket onderzoekt dat nog. De belangrijkste olielanden ter wereld, onder meer Rusland en Saoedi-Arabië, gaan volgende maand meer olie oppompen. Dat hebben ze samen beslist. De bedoeling is om de prijzen op de oliemarkt weer te stabiliseren, want door de oorlog in het Midden-Oosten schommelen die al maanden. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners aan de tweede etappe bezig, de eerste echte rit na die ploegentijdrit van gisteren. Het is meteen een pittige rit met op het einde 3 keer de beklimming van de Montjuïc in Barcelona. En de Nederlander Mathieu van der Poel lijkt een van de kanshebbers op ritwinst, al blijft hij zelf wel voorzichtig.
3: Ik denk, wat ik gisteren ook al zei, dat het echt wel lastig is dan iedereen denkt, zeker met de weersomstandigheden. En ja, die stress die er een beetje gaat komen toch in het peloton, zal toch gelijk al een lastige etappe worden. Ik denk dat er meer kans is dat ik niet meedoe dan wel meedoe vandaag, maar als er een kansje is, dan ga ik die wel proberen te pakken natuurlijk.
1: De Deen Jonas Vingegaard rijdt rond in de gele leiderstrui. De rest van de dag zon en wolken. Plaatselijk kan er een bui vallen bij maxima tot 27 graden. En morgen veel zon en tot 28 graden.
0: 1 file nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de E19 naar Antwerpen. 10 minuten extra tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Maar op andere plekken verlies je nu minder dan 5 minuten.
4: Liam Dert.
0: Waarom nog een uur wachten als je nu al zin hebt in een 4 uurtje? En wat Anne-Marie daarvan denkt, dat zou ik mij niet aantrekken. Dit is Unhealthy.

0: Lucas and Steve. Met Love on Hold. Iedereen weet dat herhalen het beste werkt om iets te onthouden. Dat is zo bij leerstof. Maar ook artiesten die passen die tactiek toe. Het is ook een goede marketingtruc. En wie is daarmee begonnen? Ik denk dat dat deze vrouw is. De koningin van de herhalingen. Dat is Shakira. Ja, Waka Waka. Meest obvious, haar eerste WK-lied. En nu doet ze het nog eens, hè, in Dai Dai. Met het WK-lied van dit jaar. En hier is het zelfs een triple herhaling. Zoo, oe, oe. En ook met haar naam heeft ze dat al laten doen.
1: Shakira, Shakira.
0: In Hips Don't Lie. Maar in welk nummer paste ze die truc voor de allereerste keer toe? Dat was in deze. Met een titel die ook bijna twee keer dezelfde klank heeft. Dit is Whenever, Wherever bij Q Music.

Zelfs een pamfluit kan zij hot maken. Shakira, Shakira. Klaas uit Waregem heeft net te horen gekregen dat hij geslaagd is voor al zijn examens. Ja, dan is dit jouw lijflied vandaag. I'm Good van Jelly Roll.

0: Market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Hey. Q. Maximum. Summer. Yeah. Q.

in C van Lilywood en The Prick in de Robin Schulz remix. Zometeen de festivalsfeer van Rockwerchter een beetje naar hier halen met een live versie die een paar jaar geleden uitgroeide tot een grote hit. Echt specifiek die live versie van op Rockwerchter. Maar eerst Camille, die het genre stoere glitterpop op de kaart aan het zetten is. Kreeg heel veel hartjes in de Q-app deze week. Dit is haar laatste, nu dat je weg bent.

0: dit advies zou ik niet volgen. Ik zou niet meer wachten op het weekend. Want voor je het weet, is het voorbij. Net zoals het ook de laatste dag van de Vier van Rock Werchter is vandaag. Met straks optredens van Moby, Paul, Kalkbrenner en The Cure. Miranda uit Lommel, die is erbij straks.
1: En lekker onderweg naar Werchter met mijn dochter. Doei!
0: Veel plezier daar. Maar zeg, hoe cool zou het zijn als je live geschiedenis meemaakt op een festival? Als een live versie, het schopt tot grote hit. Het gebeurde ongeveer 15 jaar geleden met een nummer van Editors. Ze stonden op de mainstage van Rock Werchter, een bloedhete dag van 36 graden. En zoals elke band speelden ze ook iets minder bekende nummers. Zoals bijvoorbeeld No Sound But The Wind. Niemand kende dat, behalve één fan die het van voor naar achteren kon meezingen. En zonder hij het wist, gefilmd werd en op het grote scherm naast het podium te zien was. Die beelden gingen viraal op YouTube en het nummer werd plots een grote hit. Maar echt specifiek in die live versie van Op Rock Werchter. En dit is hoe dat toen klonk.

Let's Get Physical. Dat kan je elke zondag doen hier aan het Q Beach House. Want elke Sunday is gelijk aan Run Day. We gaan dan lopen met een hele groep luisteraars om ook in de zomer de conditie bij te houden. Je kan je inschrijven via qmusic.be. Intussen is het ruim 4:30 en het gaat traag op de E19 naar Antwerpen. 10 minuten extra tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Maar als je nog op andere plekken in de file zou staan, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.

0: If You Wanna Dance mag je letterlijk nemen, want waarom? Gaat over 3 minuten ongeveer de verkoop van Reizen naar de Zon plots de hoogte inschieten? Ja, ik voorspel dat dit nummer daarvoor gaat zorgen. Suavemente, besame. Geef toe, je hebt toch meteen zin in een reis naar de zon. Suavemente, hoor je zo meteen.
1: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
2: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
1: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.

0: te blijven stilstaan. Another N54 Ultra met Talk to You. De vorige hittegolf die ligt nog maar net achter ons. En voor je het weet, zit je al in de volgende. This is not a drill. Volgens het KMI zijn we sinds gisteren opnieuw aan een hittegolf begonnen. Met temperaturen van 30 graden of meer volgende week. Ja, voor je het weet, rol je er weer gewoon in, hè. Tot en met woensdag is het code geel voor heel het land. Behalve voor de kust, want daar is het altijd een pak beter. Ook vandaag, zeker met die zeebries hier. Het is echt super draaglijk hier in Oostende. Al sta ik niet in voor de gevolgen van dit nummer, dat het kwik potentieel wat naar boven gaat duwen. En je ook meteen zin geeft in een zwoele reis naar de Spaanse Riviera. Dit is Suavemente.
1: Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios.

Ariana Grande en One Last Time. We zitten sinds gisteren opnieuw in een hittegolf waarschijnlijk. Het wordt de komende dagen waarschijnlijk 25 graden of meer, met ook een paar dagen boven de 30 graden. Sascha uit Leuven die heeft zich net een mobiele airco aangeschaft, stuurt in de Q-app. Ja, als je er nog geen hebt, ik zou er nu ook op dit moment één bestellen, want voor je het weet zijn die overal uitverkocht. Al zit je best ook niet te lang voor je airco. Ik ben zelf eigenlijk nog aan het bekomen van de vorige hittegolf. De airco-lucht heeft mij een serieuze zomervalling bezorgd de afgelopen week. Was het even afzien, maar intussen is het toch net iets beter. Maar kan je wel vertellen, een verkoudheid in de zomer, ik raad het niemand aan. Gelukkig is er wel één ding dat je kan genezen en dat is muziek. Toch volgens Milk Inc. Dit is Medicine bij Q Music.

als muziek een medicijn is, ja, dan zijn wij als radio-dj's een soort van muzikale apothekers. Hè? Mijn shift zit erop. Ik ga mijn denkbeeldige witte schort aan Naomi van der Poorten geven. En ook zij heeft een playlist aan zomerse shotjes bereid voor de komende 3 uur. Eerst nog heel even wat gas terugnemen met deze van James Blunt. Dit is You Are Beautiful, bij Q

0: sounds better with you.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Goedemiddag, bijna 4 uur. Het nieuws krijg je van Nico.
4: Goedemiddag. Brutale home invasion in Kasterlee in de Antwerpse Kempen. 4 gewapende mannen drongen daar afgelopen nacht een huis binnen en namen van alles mee. Het is nog niet duidelijk hoe groot hun buit is. Ze zijn ook spoorloos. De bewoner raakte bij die aanval gewond aan zijn hoofd. Politie en parket onderzoeken die zaak. In Mechelen zijn 4 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij. Die ontstond nadat een man plots in de lucht schoot. Een vrouw raakte gewond aan haar hoofd en werd naar het ziekenhuis gebracht. Ze is niet in levensgevaar. De 3 anderen waren er minder erg aan toe. De politie heeft de verdachte opgepakt, een man van 38. Het parket onderzoekt wat daar precies gebeurd is. De zware brand in het noorden van Portugal is bijna onder controle. Dat meldt de civiele bescherming daar. Portugal zet daar zo'n 1200 brandweerlieden in, net als 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. De brand brak donderdag uit en verspreidde zich supersnel door de hitte en de droogte. Zo'n 13.000 hectare natuur is daar al vernield en 9 mensen raakten gewond. En Elise Mertens is verrassend uitgeschakeld in het dubbelspel op Wimbledon. Ze verloor samen met de Chinese Zhang in 3 sets van een Taiwanese-Chinese duo. Mertens won het dubbeltoernooi in Wimbledon vorig jaar nog. In het enkelspel staat ze wel in de 8e finales. De rest van de dag zon en wolken. Plaatselijk kan er een bui vallen bij maxima tot 27 graden. En morgen veel zon en tot 28 graden.
3: En één plek waar je meer dan 5 minuten mag bijtellen, dat is richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst, 8 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 mogen verliezen.
5: Naomi van der Poorten.
3: Ja, en ook Sergio. Ja, niet de Sergio, maar ik heb nog een andere Sergio geregeld zometeen. Goedemiddag.

dan ook. Ja, goedemiddag. Hoe dan ook, de muziek zal je doen zweten en puffen. Hou uw waaiertjes, uw deodorant in de aanslag, want ik heb wel smakelijk veel zomermuziek mee. Zoals deze track van Sergio Mendes. Heerlijk, hè? De Sergio. Dat is een Braziliaanse muzikant. Je hoort zijn versie uit 1966. Maar in 2006, exact 40 jaar geleden, hebben de Black Eyed Peas er eens goed een goesting mee gedaan. Dit is Mascanada.

0: als jij verliefd bent deze zomer, dan heb ik de perfecte Bruno Mars plaat klaar voor jou. En mocht je dat niet zijn, hè, misschien heb je liefdesverdriet of ben je alleen of wil je uit je relatie, geen zorgen, want dan springt Shawn Mendes zometeen wel in de bres.
1: De legende van Disney's Vaiana komt tot leven als nooit tevoren. Met Dwayne Johnson.
2: Are you ready to be the hero?
1: En Catherine Langa-Aya.
3: Let's go save the world.
1: Hun missie? Een oceaan vol monsters trotseren.
3: The ocean chose me.
1: En zo haar volk redden. Luister volgende week elke ochtend naar Robbe Petitjean.
2: I got you back.
1: En win tickets voor de exclusieve Q-première van Vaiana in Kinepolis Oostende.
4: Q-music!
1: Maximum.
5: Summer. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.

Bruno Mars. Is van een andere planeet. On my soul. Gina uit Oudenaarde is onderweg met de auto terug naar huis. En straks in de playlist. Gaat ze Teddy Swims horen in de auto. Hij stond vrijdag op de mainstage van Rock Werchter. En zo meteen nog eens op de radio, zo gaan die dingen. Eerst Miley Cyrus, zij heeft deze week een kwart eeuw van haar carrière kunnen vieren. En ze heeft dat gedaan met een Barbie pop. Kan je nu overal bestellen online. Ja, veel leer aan haar lijf van de Barbie. Ze heeft bruin haar en een microfoon. Maar wel duur. €73 op model.be. Daar kreeg een kind vroeger zijn communie een bijna fiets voor

0: van Martin Solveig. Altijd goed om hem zo echt extra Frans uit te spreken. Ik heb ook goed nieuws, want er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest en niet snoppes dan ballen.
1: Naomi van der Poorten.

0: Dance Monkey van Tones and I. Zometeen die dikke schijf van Martin Garrix en Ed Sheeran. En ook slecht nieuws als jij al eens graag zo'n geel, parelend, hoppig drankje drinkt. Want er is trouble in paradise. Ik leg je zo nog even uit.
1: Krevel. Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
2: Krevel, leef beter.
3: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
4: 500?
3: Schatje, dat is 25 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
3: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Allee, jong. Gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minute nu nog 3 dagen met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
7: En ook uw budgetvakantiepech.
6: Wat?
7: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
6: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
7: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
8: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
9: Joehoe!
10: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
11: Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
12: Solden bij Zalando.
13: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
12: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
13: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
12: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
14: Solden bij Zalando.
10: Lees het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van 399 euro. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.
15: Q-music.

0: Maximum Summer.
1: Ja, trouble in paradise wel. Want deze week werd er gestaakt in het distributiecentrum van AB InBev in Leuven. De grootste brouwerij van België dus en de grootste bierproducent ter wereld. Dat is super vlot eigenlijk. En volgens de stakers is de werkdruk te hoog. Zij willen een structurele oplossing voor het tekort aan personeel. Maar door de staking liepen sommige leveringen aan cafés en restaurants vertraging op. Dus een warme boodschap aan AB InBev. Red de natie. Verzorg uw personeel, zo kunnen wij weer lekker aan de stellen en aan de corona.

0: was almost love. It was almost love.
1: Skin van Rag & Bone Man. Morgenavond is het zover. Wat zeg ik? Ja, morgenavond. Dinsdag al eigenlijk, om 2:00. En ik ben zo aan het twijfelen om op te staan voor die rode duivels. Of beter gezegd, wakker te blijven. Ik heb het de vorige keer niet gedaan, toen in de nacht tegen Nieuw-Zeeland. Mijn slaap is eigenlijk, ja, ik ben echt de slaapkop. Maar ik heb mij woensdagavond tegen Senegal zo geamuseerd. En als ze er weer zo'n rollercoaster van maken, zo'n spektakel van maken, ja, dan ga ik moeten opstaan, hè. Of wakker blijven. Ik wil het meemaken. Het is zoals Lost Frequencies het zegt. I wanna live it all.

0: zomerlang op het strand van Oostende. Maximum Summer. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Als ik op zakenreis ga buiten Europa, zet ik altijd even mijn roaming aan. Of zoals hier in Amerika zeggen, roaming on.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
6: En zo is het 1 over 5 geworden. Het nieuws krijg je van Nico.
7: Goedemiddag. Antwerps burgemeester Els van Doesburg van N-VA haalt uit naar groenvoorzitter Ayman Horsch. Die werd daar vorige maandag opgepakt tijdens een pro-Palestina-betoging, samen met nog 11 anderen. Groen vond de aanpak van de politie toen veel te hard, maar van Doesburg verdedigde de agenten vanmiddag in VTM Nieuws.
8: De politie heeft daar zeer correct opgetreden. Je moet niet vergeten dat het gaat om een verboden betoging. Dat mocht niet doorgaan op die locatie. Organisatoren wisten dat ook heel goed. Regels gelden voor iedereen, ook voor partijvoorzitters. Dat gaan we ook niet van de indruk op doen dat meneer Horsch toch enigszins gesolliciteerd heeft naar opgepakt te worden, dat zijn naamsbekendheid geen kwaad heeft gedaan.
7: De betogers eisen dat de stad de Israëlische vlag weghaalt van het stadhuis in Antwerpen door de oorlog in Gaza. Morgen is er nieuw protest. Van Doesburg roept de organisatoren op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Brutale home invasion in Kasterlee in de Antwerpse Kempen. 4 gewapende mannen drongen daar afgelopen nacht een huis binnen en ze namen van alles mee. Het is nog niet duidelijk hoe groot hun buit is. Ze zijn ook nog spoorloos. De bewoner raakte bij die aanval gewond aan zijn hoofd. Politie en parket onderzoeken die zaak. De vrouw van ex-profvoetballer Karel Snoeks hoopt dat de daders streng gestraft worden. Dat zei ze aan VTM Nieuws. Snoeks vecht voor zijn leven in het ziekenhuis nadat hij gisteren het slachtoffer werd van zware verkeersagressie. Hij ligt ook in een coma. Zijn vrouw snapt nog altijd niet waarom Snoeks rake klappen kreeg.
9: Ik wil die niet meer zien. Ik wil alleen dat die mens gestraft wordt wat wij een man meegemaakt heeft. Ik aanvaard eerst niet. Nee, ik hoop alleen dat mijn man erdoor blijft komen. Dat is het enigste. Ik hoop alleen dat hij erdoor komt.
7: De politie pakte 2 verdachten op. Een man van 35 is intussen aangehouden voor poging doodslag. Zijn vrouw van 38 wordt verdacht van slagen en verwondingen, maar is onder voorwaarden vrijgelaten. Tijdens een paardenprocessie in Florennes in de provincie Namen zijn 8 mensen gewond geraakt toen een paard op hol sloeg door geweerschoten. Het paard liep daardoor in een groep mensen. 5 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen vecht daar nog altijd voor zijn leven. Uit het onderzoek blijkt dat de ruiter zijn paard niet onder controle had en dat hij ook te veel gedronken had. De zware brand in het noorden van Portugal is bijna onder controle. Dat meldt de civiele bescherming. Portugal zet daar zo'n 1200 brandweerlieden in, net als 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. De brand brak donderdag uit en verspreidde zich supersnel door de hitte en de droogte. Zo'n 13.000 hectare natuur is daar al vernield en 9 mensen raakten gewond. En Elise Mertens is verrassend uitgeschakeld in het dubbelspel op Wimbledon. Ze verloor samen met de Chinese Zhang in 3 sets van een Taiwanese-Chinese duo. Mertens won het dubbeltoernooi in Wimbledon vorig jaar nog. In het enkelspel staat ze wel in de 8e finales. Vanavond en vannacht klaart het op. Het wordt helder, minima rond 16 graden. Morgen veel zon tot 29 graden. Dinsdag even wat meer wolken, maar vanaf woensdag wordt het zonniger en zit er in de Kempen al 30 graden in. En vanaf donderdag tot 32 graden.
6: Hela, en 2 keer raden of er files zijn dan van meer dan 5 minuten? Nope.
0: Naomi van der Poorten.
6: Ja, en er is er een jarig. Hoera, hoera. En zijn naam is Samber. Je hoort Homewrecker bij Q.

Yeah. Born to Love You van Sean Paul, Nathie Natasha en Gabri Ponte. Er is tegenwoordig veel live muziek te beleven. Op Rock Werchter bijvoorbeeld. Hè? Hoogdagen voor de festivalzomer hier in België. Maar waarschijnlijk ook op uw lokaal dorpsplein, denk ik. En ook hier in het Q Beach House. Ah ja, waarom staan we hier anders? Wortel te schieten. En ik geef je zo meteen een paar tips mee voor goede live muziek.

0: Market.
1: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Disney nodigt je uit voor het grootste avontuur van de zomer.
4: See her light up the night in the sea.
5: The stories are true.
6: Are you ready to be the hero?
3: Beleef Disney's Vaiana vanaf 8 juli in de bioscoop.
7: Adventure is everywhere.
8: Kom naar de Solden.
6: Nee, Solden.
8: Solden?
6: Een S Solden bij AS Adventure.
8: AS, dat is ook al mijn S.
6: Ja, Solden bij AS Adventure.
8: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
6: Nee, het is Solden.
8: Shit, hè.
6: En zondags open.
8: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
7: AS Adventure.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Wat wordt het vandaag?
9: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Oh, dat is een makkie.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: DJ-licious and Milo, Forever Young.
1: Just remember, we're forever young.
0: En goed nieuws, want dit nieuwe duo komt 15 juli naar het Q Beach House hier in optreden geven. Dus dat wordt de max. Je kan de planning altijd checken in de Q-app of op qmusic.be. En de volgende held staat op Rock Werchter vandaag. Wordt een dik feestje met deze living legend, denk ik. Staat vanavond om 7:50 op de main stage. Dit is Lift Me Up van...

0: fijne zondagswensen van ME. Maar voor de rest... Geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is goed nieuws.
1: Dag allemaal. Een fijne zondag.
2: Naomi van der Poorten.

0: Mark Amber en Belong Together. De andere knappe man, Harry Styles, die speelde 12 shows in Wembley Stadium in Londen. Gisteren was het de laatste. En woensdag heeft hij voor het concert de wedstrijd van Engeland tegen Congo in Wembley op het grote scherm getoond voor al zijn fans. Eigenlijk echt een soort improvisatie-WK-dorp voor een Harry Styles-concert. Daar zou ik voor tekenen. Amai, en het werd nog een spannende match, waarin die andere Harry, Harry Kane, uiteindelijk 2 keer scoorde en ervoor zorgde dat Engeland doorgaat naar de 8e finale. Harry Kane die heeft 2 keer gescoord en Harry Styles die heeft meer dan 2 keer gescoord. Die moest gewoon maar even knipogen en... Het was binnen. Je hoort hem zo.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible. Vanavond bij VTM staat er een 3e en laatste ontmoeting gepland in Heel Mijn Hart. En bij VTM 2 ontmoeten ze voor het eerst de schoonfamilies in Meet the Fockers. Vanavond bij VTM en VTM 2. Hey. Q. Maximum. Summer. Yeah. Q.

mij een van zijn beste nummers ooit. American Girls. Ja, Harry Styles en American Girls. Hij kan er al wat van. Maar wat ik mij afvraag, zou hij dan ook voor Amerika supporteren maandagnacht als ze tegen ons spelen? Ja, maar ja. Zijn Engeland speelt tegen Mexico tegelijkertijd om 2:00 diezelfde nacht. Dus die man gaat wakker zijn. Zoveel is zeker. En nog zo'n sportspectakel dit weekend. De Tour de France. Maar ik snap het niet. Ik heb een vraag. En ik stel hem u zo meteen. Eerst Kygo en Dean Lewis. Lost Without You.

Blommaert en Zoe Levi. Moeten we toch echt eens uitnodigen? Iets helemaal anders. De Tour de France 2026 dan ging gisteren van start in Barcelona. Ja, en dat snapte ik al niet. De Tour de France die begint in Spanje. Waarom? Vind jij dat logisch, Amy Winehouse? Ah wel, dan zijn we van hetzelfde gedacht. Maar aan mij is ook geen grote wieleranalist verloren gegaan. Schoenmaker blijft bij je leest. Dus ik leg deze nog eens op, Amy Winehouse.

Joke zegt in de Q-app. Ja, Naomi, dat verandert elk jaar. De Tour de France is in 2022 zelfs in Kopenhagen gestart. De Tour de France in Kopenhagen. Nu zet je mij kwijt. Hoe dan ook, voor wielernieuws moet je niet naar mij luisteren. Maar Nico van het nieuws daarentegen, die man weet er alles van. Je hoort hem om 6 uur zo meteen. Eerst Katy Perry. En Juicy J.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Goedenavond, 1 over 6. Het nieuws krijg je van Nico.
3: Goedenavond. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de tweede etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalde het in een spannende sprint bergop op de Montjuïc in Barcelona voor zijn ploegmaat Tadej Pogacar, die Del Toro liet winnen. Remco Evenepoel werd derde, gele trui Jonas Vingegaard vierde. En Vingegaard blijft leider in het klassement. Evenepoel wordt daarin derde op 15 seconden. Antwerps burgemeester Els van Doesburg van N-VA haalt uit naar groenvoorzitter Ayman Horsch. Die werd daar vorige maandag opgepakt tijdens een pro-Palestijnse betoging, samen met nog 11 anderen. Groen vond de aanpak van de politie veel te hard, maar Van Doesburg verdedigt de agenten.
4: De politie heeft daar zeer correct opgetreden. Je moet niet vergeten dat het gaat om een verboden betoging. Dat mocht niet doorgaan op die locatie. Organisatoren wisten dat ook heel goed. Regels gelden voor iedereen, ook voor partijvoorzitters. Daar gaan we ook niet van de indruk op doen dat meneer Horsch toch enigszins gesolliciteerd heeft naar opgepakt te worden, dat zijn naamsbekendheid geen kwaad heeft gedaan.
3: De betogers eisen dat de stad de Israëlische vlag weghaalt van het stadhuis in Antwerpen door de oorlog in Gaza. Morgen is er daar nieuw protest. Van Doesburg roept de organisatie op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Koekelare in West-Vlaanderen is een wielertourist van 25 omgekomen bij een verkeersongeval. Hij wou vanuit een zijstraat een kruispunt oversteken, maar werd aangereden door een auto. Volgens de eerste vaststellingen van het parket moest de fietser voorrang geven en kon de bestuurder van die auto hem ook niet meer ontwijken. De vrouw van ex-profvoetballer Karel Snoeks hoopt dat de daders streng gestraft worden. Dat zei ze aan VTM Nieuws. Snoeks vecht voor zijn leven in het ziekenhuis nadat hij gisteren het slachtoffer werd van zware verkeersagressie. Hij ligt ook in een coma. Zijn vrouw snapt nog altijd niet waarom Snoeks rake klappen kreeg.
5: Karel is verhaal gaan vragen bij die man. Die gaat altijd naar iemand en die zal altijd zo... Kom aan. Goed bedoeld. Altijd goed bedoeld. Dat is geen straatvechter. Dat is geen vechter. Ik heb die nog nooit niet zien vechten. Ik wil alleen dat die mens gestraft wordt wat wij een man meegemaakt hebben. Ik hoop alleen dat de man erdoor blijft komen. Dat is het eerlijkste.
3: De politie pakte twee verdachten op. Een man van 35 is intussen aangehouden voor poging doodslag. Zijn vrouw van 38 wordt verdacht van slagen en verwondingen. Maar zij is onder voorwaarden vrijgelaten. En dan nog een sportberichtje erbij. De Monegasclub Charles Leclerc heeft de grote prijs Formule 1 in Groot-Brittannië gewonnen. De Britten Russell en Hamilton werden tweede en derde. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli pakte geen punten door technische problemen met zijn auto. Vanavond en vannacht klaart het op. Het wordt helder bij minima rond 16 graden. Morgen veel zon tot 29 graden. Dinsdag eventjes wat meer wolken. Maar vanaf woensdag wordt het zonniger en zit er in de Kempen al 30 graden in. Vanaf donderdag tot 32 graden.
2: Oelala. Mijn ventilator is net op tijd aangekomen dan. Er staat één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijrekenen. Die vind je op de Brusselse ring, op de buitenring. Tussen Leonard en Tervuren Vier Armen, 11 minuten verliestijd. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 mogen verliezen.
6: Nou, niet van der Poorten.
2: Maar ja, jij, we doen nog een mooie strik rond dat eerste echte weekend van de zomer.

passeren hier zoveel schattige kindjes aan het Q Beach House. En als er op dit moment nog kindjes bij jou rondlopen die nog niet genoeg energie kwijt konden dit weekend, ah wel, geen zorgen, het WK-lied komt er nog aan. Dan kunnen ze eens goed uit de bol gaan en anders kunnen ze hun Mick Jagger moves eens tonen aan

0: is het seizoen natuurlijk. Als het WK begint, dan weet je dat Jackie Geraar bij. En er is wat commotie over die andere zangeres, Jennifer Lopez. Ja, ze heeft daar weer in de nesten gewerkt. En ik denk dat ik deze keer echt niet Team J-Lo ben. Nee, ik vertel het je zo.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op Denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code Yellow!
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
5: Cube

Jennifer Lopez die kwam onlangs wat slecht in de pers doordat ze trots aankondigen op Instagram dat haar kinderen een schoolbeurs kregen. Ja, heel fijn dat ze dat verdiend hebben natuurlijk. Ze hebben hard gewerkt. Maar ja, iedereen weet dat J.Lo nu wel budget heeft om het onderwijs van haar kinderen te betalen, denk ik. En het wringt dus een beetje dat andere kinderen die het misschien moeilijker hebben, die beurs niet hebben gekregen. Dus ik snap de commotie wel. Enfin, Jennifer Lopez dus. Ain't it funny?

Nico en Vince. En zo is het 6:30 geworden. Er staan 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijtellen. Op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Welriek en de Dreef en Tervuren weer arme 18 minuten bij. En richting Brussel op de E411 tussen Jezuseik en Ouderhem ook 10 minuten. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen.

0: verfrissende Dua Lipa nummertjes. Illusion. Het zonnetje klopt hier overuren en Axwell en Ingrosso die hebben daar nu heel toevallig een liedje over gemaakt. Je hoort ze na Bazaar.
1: Bij Zalando. Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden
3: bij Zalando. Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
4: Zeevogel in 5 letters. Ja. Meel.
3: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.

Axwell en Grosso, Sun is Shining. En als de zon hier onder begint te gaan, dan organiseren wij ook van alles hier aan het Q Beach House. Want we zijn altijd open tot 10 uur, van 10 tot 10. En als de zon een beetje ondergaat, dan is dat de perfecte gelegenheid voor een cinemaavond. Een Q-première. En nu vrijdag, de vrijdag die nu komt, 10 juli, dan staat er een Q-première op de agenda. En we hebben ons uitgesloofd, je wilt het niet weten. Ik leid je zo allemaal in geuren en kleuren uit. Eerst Judith in de playlist. I'd love to be in love.

0: recht uit de zomer. Everybody in the universe. Van 2006. Bob Sinclair. En anno 2026 gebeurt het.
1: Ga naar de Q-première van Vaiana.
0: Ja, dat is ook niet mis, hè. Want op 8 juli komt de nieuwe Vaiana live-action film in de cinemas, in de zalen. En wij organiseren daarom op vrijdag 10 juli een exclusieve Q-première van de film. Dat doen wij wel eens. En dat is niet zomaar een première. Het is een Q-première. Het woord zegt het zelf al. Wij gaan zo de extra mile. Wij doen zo extra ons best. Dus dat is een exclusief evenement dat start aan het Q Beach House voor 200 luisteraars. 200. Dat begint dan met lekkere hapjes en drankjes en heel wat leuke activiteiten. Kindergriemen, kapsels met bloemen staat er ook op de planning. Er zouden glittertattoos zijn, een fotowall, een workshop, papieren bloemen maken. Enfin, je wilt het niet weten, het zal er allemaal zijn. En de opdracht is simpel. Stap 1, luister naar Robbe Petitjean in de ochtend. Stap 2, luister naar Robbe zijn aquapella. Want hij zingt liedjes onder water. En als jij het nummer herkent, dan kan jij een exclusief ticket scoren voor die Q.

0: 7 uur, goedenavond. Het nieuws krijg je van Nico.
1: Goedenavond. De rit van morgen in de Ronde van Frankrijk wordt aangepast door de zware bosbranden in de streek rond Perpignan in Zuid-Frankrijk. Zo schrapt de organisatie de reclamekaravaan voor de koers en er mag geen publiek langs het parcours staan op Frans grondgebied, dus ook niet aan de finish. In de regio rond Perpignan breiden de bosbranden zich nog verder uit. Er ging al zowat 1700 hectare natuur in de vlammen op. Zo'n 5000 mensen zijn geëvacueerd en 2 mensen raakten levensgevaarlijk gewond. Een bewoner en een brandweerman. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft vandaag de 2e rit in die Tour gewonnen. Hij haalde het in een spannende sprint bergop op de Montjuïc in Barcelona voor zijn ploegmaat Tadej Pogacar, die liet Del Toro daar winnen. Remco Evenepoel werd 3e, Jonas Vingegaard 4e. Evenepoel voelt zich goed, zegt hij.
2: De etappe in het algemeen is heel goed verlopen. Nooit in de problemen gekomen, altijd goed gepositioneerd. Bergop was het gevoel goed, mooi resultaat ook. Het is jammer dat ik op de meet nog op het wiel kom, maar het gevoel is goed en op naar morgen.
1: Vingegaard blijft leider in het klassement, maar ziet Pogacar wel dichterbij komen. Evenepoel wordt 3e op 15 seconden en Ilan van Wilder staat 11e op een goede minuut. En de Monegask Charles Leclerc heeft de grote prijs Formule 1 in Groot-Brittannië gewonnen. Hij haalde het voor de Britten Russell en Hamilton. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli pakte geen punten door technische problemen met zijn auto. En de Nederlander Max Verstappen ging van de baan af en haalde de finish niet. Vanavond en vannacht wordt het helder, minima rond 16 graden. En morgen veel zon en tot 29 graden.
0: Er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, die staat richting Hasselt. Op de E313 tussen Tessenderlo en Beringen. Daar verlies je 24 minuten, komt daardoor een brandend voertuig. Richting de kust moet je file rijden op de E40 tussen Nieuwpoort en Middelkerken. Daar komt een kwartier bij. Richting Antwerpen op de E313 verlies je 12 minuten tussen Beringen en Tessenderlo. En richting Gent verlies je 7 minuten op de E40 tussen Beernum en Aalter. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment dus minder dan 5 minuten.
3: Vincent van Geel.
0: Het is het einde van het eerste officiële weekend van de zomervakantie. Ik hoop dat de verveling nog niet is begonnen.

is een bekend zomerfenomeen, hè? Verveling. Vakantie wil zeggen verveling. Olivia Rodrigo die was zich aan het vervelen in haar bed en was dan maar naar een jongen beginnen sturen. En verder geeft ze in dit nummer ook wat reistips, een trip naar Japan en de Eurostar naar Frankrijk. Goed luisteren.

van mijn favoriete hits van het moment. Hè? Drop That van Olivia Rodrigo. En ze zingt dus, ben je ooit al met de Eurostar naar Frankrijk geweest? En ze is lang niet de eerste die reclame maakt in een liedje. Ja, want Eurostar, merknaam. Denk maar aan Prince. Een Corvette is uiteraard een automerk. Of ook deze. Versace on the floor van Bruno Mars. En dan is er ook nog een begin opnieuw van Bazaar. En Indigo is natuurlijk een keten van parkeergarages. Reclame in liedjes. Mathieu van Bazaar heeft trouwens gezegd dat hij er geen geld voor gekregen heeft. Dat hij Indigo gewoon een mooi woord vond.

0: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: Q Music.

Jonas Blue en Edge of Desire. Taylor Swift had een trouwfeest waarbij alleen nog maar de bloemen meer dan 2 miljoen euro hebben gekost. Wat was het bloemenbudget op jouw trouwfeest? Je hoort daar zo meteen Taylor Swift na Tom Odell en Another Love bij Q Music.

Vrijdag was er in New York het trouwfeest van Taylor Swift. Die is getrouwd en jij was er niet bij. Maar ik ben er 100% zeker van dat niemand die nu naar Q aan het luisteren was, op het trouwfeest was van Taylor Swift. Q Music. Maar je had er wel willen bij zijn, hè? Lijkt me heerlijk decadent. Wie was er wel? Ed Sheeran, Adam Sandler en Benson Boone. En daarom zometeen Benson Boone met Beautiful Things. Nu eerst de bruid zelf. Dit is Taylor Swift.

0: These beautiful things that I've got.
1: 19:30, een hele erg goede avond. Er staan die drie files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat richting de kust op de E40. Daar verlies je iets meer dan een half uur. Tussen Nieuwpoort en Middelkerken komt daardoor een ongeval. Richting Hasselt op de E313 tussen Ham en Beringen komen er 11 minuten bij door een brandend voertuig. En richting Gent op de E40 tussen Oostkamp en Beernum verlies je 5 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder.

Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

Er is altijd iets te doen aan het Q Beach House in Oostende. En ook op de radio is er altijd uiteraard iets te beleven. Komende week kan je tickets winnen voor de exclusieve Q-première van Vaiana, de nieuwe Disney-film, hier aan het Q Beach House. En afgelopen week kon je tickets winnen voor het concert van Bruno Mars in Milaan. Je hoort hem zo meteen met zijn nieuwe single, na Adele, Set Fire to the Rain. I let it fall.

Mars, een nieuwe single On My Soul. Ik zei dan net al, er is altijd wel iets te doen aan het Q Beach House in Oostende. De data van de drie Sunset-concerten die hebben we al bekendgemaakt. 18 juli, 31 juli en 27 augustus. En elke woensdag is er een mini-concert. Komende woensdag van Scaletta, dat is de kinderafdeling van Scala, van het beroemde koor. En op woensdag 15 juli komt Milo samen met DJ-licious. En ik ga DJ-licious draaien met zijn zomersingle van vorig jaar. Dit is Magic With You.

0: tomorrow.
1: Berre en daarvoor DJ Nations. Twee Belgen na elkaar en dat doet me eraan denken. De Belgen spelen morgenavond op het WK tegen de VS. Maar het is alleen niet echt morgenavond, het is eerder morgennacht, want de match begint pas om 2 uur. Dus om 2 uur 's nachts. Dus ik ben nog een beetje aan het twijfelen of ik A zou wakker blijven of B heel vroeg zou opstaan. Ik weet het.

0: uur. Goedenavond, het nieuws krijg je van Nico.
1: Goedenavond. Verrassing voor ons Rode Duivels op het WK voetbal, want onze tegenstander in de achtste finales, de VS, mag dan toch zijn topschutter Follerin Balogun opstellen. Die was nogthans geschorst na zijn rode kaart tegen Bosnië. Sportjournalist en collega Jarno Berto.
2: Er is niet openlijk beroep aangetekend door de voetbalfederatie van de Verenigde Staten, maar die schorsing is wel plots opgeheven. De FIFA heeft een achterpoortje gevonden. Je gaat er dan wel vanuit dat er achter de schermen enorm veel gelobbyd is, misschien zelfs door Donald Trump bij Gianni Infantino, de FIFA-baas. De twee zijn enorme vrienden, maar het is vreemd, ook één dag voor de wedstrijd. Dus ik neem aan dat de voetbalbond dit ook wel gaat bestuderen, de Belgische voetbalbond, want hier hangt een reukje aan.
1: En president Trump heeft de FIFA daarnet ook bedankt op zijn sociale media om die schorsing van Balogun aan te passen. Een groot onrecht is rechtgezet, schrijft Trump daar. De rit van morgen in de Ronde van Frankrijk wordt aangepast door de zware bosbranden in de streek rond Perpignan in Zuid-Frankrijk. Onze man in de Tour, Stijn Vlamink.
3: De etappe zal vanaf de Franse grens zonder publiek zijn. Dus ook niet de publiciteitskaravaan. Is nog niet heel vaak gebeurd in covid-periode wel. Maar daarbuiten is dit echt wel heel uitzonderlijk. Het heeft er natuurlijk alles mee te maken dat de focus van de hulpdiensten, van de brandweer, van de politie, ligt bij die bosbranden. Dus ze kunnen zich natuurlijk veel moeilijker organiseren om alles in goede banen te leiden.
1: In die regio rond Perpignan breiden de bosbranden ook nog verder uit. Twee mensen raakten daar levensgevaarlijk gewond. En er is meer duidelijkheid over de noodopvang voor de bewoners van de appartementen die nog niet terug naar huis kunnen na de zware brand op Linkeroever in Antwerpen vorige woensdag. Burgemeester Els van Doesburg.
4: Mensen die echt nergens anders terecht kunnen, die laten we als stad natuurlijk niet in de steek. Die gaan we helpen. Dus wij waren toen al bezig met een aantal appartementen in orde te brengen samen met het zorgbedrijf voor die middellange termijn. Dat is in orde. Iedereen weet dat ook. Dat is allemaal uitgeklaard. Daar ben ik natuurlijk wel blij om. Want dat is ook geen gevoel waar je je mensen mee achter wil laten.
1: Bij de brand vielen 5 doden. Naar de oorzaak zoeken de experts nog. Vanavond en vannacht helder weer bij minima rond 16 graden. En morgen dan veel zon en tot 29 graden.
0: Er staan 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat in de richting van de kust op de E40 tussen Nieuwpoort en Middelkerken. Daar is een ongeval gebeurd en je verliest er 41 minuten. En richting Hasselt op de E313 moet je file rijden tussen Ham en Beringen. Komt daardoor een brandende vrachtwagen. Volgens onze informatie verlies je daar 21 minuten. Maar Lin uit Hasselt zegt de file richting Hasselt op de E313 duurt veel langer. Ik sta al meer dan 25 minuten stil. Geen meter verder. En Simon uit Mazeik zegt, we staan hier al 1,5 uur stil. File op de autostrade tussen Ham en Beringen. Als je er niet moet zijn, blijf er weg. Maar als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
5: Vincent van Geel.
0: Daarnet heb ik mijn hoedje geschrokken. Er zat een ijsbeer op het terras van het beachhouse.

0: Q sounds better with you.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

meteoren en nooduitgang. Ik schrok me daarnet een hootje. Want er lag hier op het terras van het Q Beach House een gigantische hond. Maar echt maar geen zever, echt een beer van een hond. Ken je Fifi? Niet de hond van Jommeke, maar de gravin van Stiepelteen. Dus Fifi is haar hond en ze rijdt daarop zoals op een paard. Een witte hond, precies een ijsbeer. Dat was de hond die hier op het terras lag. Kijk, honden zijn welkom op het terras.

Heb je al gehoord van Off Campus? Dat is een serie op Prime Video, kan je streamen. Off Campus, zo heet de serie. En het is echt zo'n vrouwenserie. Dus alle vrouwen lopen er zot van. Nee, wat zeg ik? Ze lopen er heet van. Er spelen heel veel knappe mannen in mee in die serie. En het is met seks. En dat hele heetlopen van de volledige vrouwelijke bevolking deed mij ergens aan denken. Aan 11 jaar geleden, aan 50 Shades of Grey. Dat was toen ook zo'n gezamenlijke vrouwenobsessie. Zometeen Ellie Goulding met Love Me Like You Do uit die film 50 Shades of Grey. Na Kygo, Khalid en Griffin. Dit is Save My Love bij Q Music.

berichtje in de Q-app. Hey Vincent, hoe komt het dat jij Off-Campus zo goed kent? Ah, dat ik het ook gezien heb, tja. Ah ja, ik zal je een tip geven. Als alle vrouwen zot lopen van een tv-serie, dan moet je die als man ook gezien hebben. Ah ja, want dan kan je daar met vrouwen over praten. Perfecte openingszin. Vond jij Off-Campus ook zo goed? Ah, vrouwen vinden je direct een interessante man. En nog een reden om te kijken als man. De vrouwelijke hoofdrol is waanzinnig knap. Henna? Oh, wat teken jongens.

0: Lewis Capaldi stond vrijdagavond op de mainstage van Rock Werchter. En toen hij daar ook stond in 2022, voelde hij zich niet zo goed in zijn vel. En dat is gelukkig opgelost nu. Er staan twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file, die staat richting de kust op de E40 tussen Nieuwpoort en Middelkerken. Daar verlies je 22 minuten. En richting Hasselt op de E313 moet je file rijden tussen Ham en Beringen. Komt daar door een brandende vrachtwagen. Daar verlies je volgens onze informatie een kwartier. Maar er zijn luisteraars in de Q-app die spreken over 1,5 uur. Maar het is daar vooral gewoon stilstaan. Lynn uit Hasselt zegt bijvoorbeeld, mensen stappen zelfs uit hun auto om een babbeltje te slaan. Sigaretje te roken, zelfs de hond even uit te laten. Goed, dus je moet daar, je wil daar niet zijn tussen Ham en Beringen op de E313. Als je nog op een andere plaats in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Maximum Summer. Vincent van Geel.

Het is een heerlijke zondagavond als je onderweg bent. Rij voorzichtig, hè. Er zijn heel veel mensen onderweg. Heel veel mensen onderweg naar huis. Van een weekend aan de zee bijvoorbeeld. Ik hoop dat je een onwaarschijnlijk leuke tijd hebt gehad. Fast Car, een hit uit 88 van Tracy Chapman. Maar dit is de versie van 3 jaar geleden van Luke Combs.

Emmen gaat langs Vlaamse wegen, komt men Reggie en Linda tegen. Ze hebben een drukke zomer met de Milk Inc, Reggie ook solo. En uiteraard vieren ze 30 jaar Milk Inc eind oktober in de AFAS Dome. Zometeen bij Q Nickelback, eerst nog Olivia Dean en

Klokwerkter is bijna afgelopen. Ze zijn daar bezig aan de laatste uren. En een van de verrassingen van deze editie was Pommelien Thijs als gastzangeres bij Mumford & Sons. Was heel cool. Pommelien kan je trouwens ook nog op heel veel andere plekken aan het werk zien deze zomer. Rock Zottegem, Rock Herk, de Lokerse Feesten, maar ook op het festival van Ronquière. Ronquière, bekend van het Hellend Vlak. Maar vooral een dorp in de provincie Henegouwen en daar spreken ze natuurlijk Frans. En Pommelien zingt in het Nederlands. Zou Pommelien na Nederland nu ook Wallonië kunnen veroveren? Ja, we gaan het zien.

0: Q-Music.
1: Q sounds better with you.
0: Better with you.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt dankzij uw geweldige danspasjes.

0: 9 uur, goedenavond. Het nieuws krijg je van Nicole.
1: Goedenavond. Verrassing voor ons Rode Duivels op het WK voetbal. Want onze tegenstander in de achtste finales, de VS, mag dan toch zijn topschutter Follerin Bolligan opstellen. Die was nogthans geschorst na zijn rode kaart tegen Bosnië. Sportcollega Jarno Berto.
2: Er is niet openlijk beroep aangetekend door de voetbalfederatie van de Verenigde Staten, maar die schorsing is wel plots opgeheven. De FIFA heeft een achterpoortje gevonden. Je gaat er dan wel vanuit dat er achter de schermen enorm veel gelobbyd is. Misschien zelfs door Donald Trump bij Gianni Infantino, de FIFA-baas. De twee zijn enorme vrienden, maar het is vreemd. Dus ik neem aan dat de voetbalbond dit ook wel gaat bestuderen, de Belgische voetbalbond, want hier hangt een reukje aan.
1: President Trump heeft de FIFA al bedankt op zijn sociale media. Een groot onrecht is rechtgezet, schrijft hij daar. De rit van morgen in de Ronde van Frankrijk wordt aangepast door de zware bosbranden in de steekrand Perpignan in Zuid-Frankrijk. Onze man in de Tour, Stijn Vlaming.
3: De etappe zal vanaf de Franse grens zonder publiek zijn, dus ook niet de publiciteitscaravaan. Is nog niet heel vaak gebeurd in COVID-periode wel, maar daarbuiten is dit echt wel heel uitzonderlijk. Het heeft er natuurlijk alles mee te maken dat de focus van de hulpdiensten, van de brandweer, van de politie ligt bij die bosbranden. Dus ze kunnen zich natuurlijk veel moeilijker organiseren om alles in goede banen te leiden.
1: Ja, want die branden in de regio breiden nog verder uit als er wat 1700 hectare natuur is vernield. En intussen zijn er ook al meer dan 10.000 inwoners geëvacueerd. En op het tennistoernooi van Wimbledon is de nummer 1 van de wereld uitgeschakeld in de achtste finales. De Wit-Russin Arina Sabalenka verloor in 2 sets van de Japanse Naomi Osaka, dat is de nummer 14 van de wereld. Het werd daar 6-2 en 7-6. Het wordt geleidelijk een heldere avond en nacht bij minima rond 16 graden. Morgen veel zon en tot 29 graden.
0: Er staat 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Die vind je richting Hasselt op de E313. Daar staat een brandende vrachtwagen. En luisteraars melden daar 1,5 uur tot 2 uur verliestijd. Je staat er gewoon stil. Dus vermijd de omgeving. Richting Hasselt, E313, tussen Ham en Beringen. Daar wil je niet zijn.
4: Vincent van Geel.
0: Sabrina Carpenter is mijn op 1 na favoriete Sabrina. Je hoort haar zo meteen met

mijn op één na favoriete Sabrina na Sabrina Bakkeljauw, uiteraard. Doet er mij aan denken, hoe cool is het trouwens dat de familie Bakkeljauw terugkomt. Dit najaar op streams en op VTM. Kijk ik heel hard naar uit, hoor.

eens langs deze zomer in het Q Beach House in Oostende. Neem de trein. Vanaan het station is het een kwartiertje wandelen. Je vindt ons op het strand tussen het casino en de termen ter hoogte van de Kemmelbergstraat. En de cocktails en de mocktails staan koud, hè.

Q-Music live vanuit het Q-Beach House in Oostende al voor het 20ste jaar. Van 2006 tot 2026. En dit jaar zijn er 3 Sunset-concerten. De data zijn bekend. Zaterdag 18 juli, vrijdag 31 juli en donderdag 27 augustus. Maar wie er dan komt optreden, dat is voorlopig nog geheim. Maar ook elke woensdag is er een optreden, een miniconcert op het terras. Afgelopen woensdag was dat een miniconcert van Bas, de Voice van Vlaanderen. Je hoort hem zo meteen na Nelly Furtado en

Het is 9:30, goedenavond. Er staan twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Die staat richting Hasselt op de E313 tussen Tessenderlo en Beringen. Komt daar door een brandende vrachtwagen. Je verliest daar 30 minuten, maar het staat er stil. Dus ga er niet naartoe. Echt, blijf er weg. Je kan er niet door. Op de Brusselse ring, op de binnenring, daar staat ook een file tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Daar verlies je 9 minuten door een defect voertuig. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Ik krijg heel veel foto's in de Q-app van de Q-luchtballon. Die vliegt op dit moment boven Oost-Vlaanderen. Dus als je in de buurt bent van Nienhoven bijvoorbeeld, dan moet je eens even naar boven kijken, want dan kan je misschien zien de Q-luchtballon in de mooie

tijdens Wim stond vrijdagavond op Rockwechter. Is het alweer de laatste dag van festival editie 2026. Met nu op dit moment op het podium Paul Kalkbrenner. Zijn grootste hit geeft mij nog altijd kippenvel.

0: Paul Koudbrenner, op dit moment op Rockwerchter in The Barn. Jij bent er duidelijk niet bij, want als je erbij was, dan had je dit niet gehoord. Rockwerchter wordt straks afgesloten trouwens door The Cure van Boys Don't Cry. En Friday I'm In Love, dat nummer, op de mainstage vanaf 10:30.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Alex Warren heeft opnieuw een hit te pakken. Het is een hitmachine. Dit is Passenger bij Q Music.

Isabelle uit Middelkerken zegt, hey Vincent, jij moest nog iets vertellen. Oh ja. Ik had beloofd dat ik je nog een onwaarschijnlijk verhaal moest vertellen. Iets wat er gisteren is gebeurd aan het Beach House. Ik zal dat zo meteen doen. Het is iets wat ik totaal niet verwacht had. Een verrassing was het.

0: Summer.
1: Gisteren tijdens mijn uitzending komt er een vrouw binnen in de studio hier in het Q Beach House. En ze begint te praten met mij. En ze zegt dat ze elke morgen luistert naar Maarten en Dorothee. En terwijl ze dat vertelt, denk ik, ik ken die vrouw. Ik ken die vrouw van ergens en ik weet ook meteen van waar. Dus ik vraag haar, hoe heet je? En zij zegt, Serena. En ik zeg, maar we hebben bij elkaar in de klas gezeten in de lagere school. Vond ik heel zot, want zij had geen idee meer wie ik was. Dus we hadden elkaar niet meer gezien sinds we 11 waren. Ik herkende haar direct en zelfs mijn naam deed bij haar geen belletje rinkelen. Zij had geen idee wie ik was en ik heb haar meteen herkend.

Zometeen na het nieuws van 10 blijf je naar Q luisteren, want deze zomer hoor je elke avond van 10 tot middernacht Q's Summer Mix. De heerlijkste zomerbeats om de dag mee af te sluiten. Vanavond in elkaar gemixt door de enige, de X.

0: Goedenavond, het nieuws krijg je van Nicole.
1: Goedenavond. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over de beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Valerim Balogun op het WK terug te draaien. Dat laten ze weten in een statement. Balogun mocht door zijn rode kaart tegen Bosnië niet meespelen met de VS tegen onze Rode Duivels in de achtste finales. Maar door de beslissing van de FIFA plots wel. Volgens onze bond staat zoiets nogthans duidelijk in het reglement. Onze voetbalbond bekijkt alle mogelijke stappen om de vrijstelling van Balogun aan te vechten. De toestand van ex-profvoetballer Karel Snoeks blijft kritiek. Hij kreeg gisteren in Turnhout rake klappen bij een geval van zware verkeersagressie. Collega Rosalie Pieters.
2: De man wordt nog altijd in een kunstmatig coma gehouden. De dokters hebben beslist om hem 48 uur in slaap te houden, om hem zo stabiel mogelijk te houden. En dan morgen namiddag zullen ze hem dan stilletjes wakker maken. Dan pas zal echt duidelijk zijn hoe het met hem is gesteld, wat zijn toestand is.
1: De man van 35 is aangehouden voor poging doodslag. Een vrouw van 38 is vrij onder voorwaarden. Er zijn een 20-tal dure juwelen gestolen uit een museum in het oosten van Frankrijk voor een waarde van in de miljoenen euro's. Het gebeurde allemaal vanmorgen vroeg. Het alarm van dat museum ging wel af, maar de dieven waren al gevlucht toen de politie daar arriveerde. Die bekijkt nu de bewakingsbeelden. Op het tennistoernooi van Wimbledon is de nummer 1 van de wereld uitgeschakeld in de achtste finales. De Wit-Russin Arina Sabalenka verloor in 2 sets van de Japanse Naomi Osaka. Dat is de nummer 14 van de wereld. In het mannendubbel heeft Sander Gillet zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales. Hij verloor samen met de Nederlander Sam Verbeek van een Frans duo, ook in 2 sets. We krijgen een heldere nacht, minima rond 16 graden en morgen dan veel zon en tot 29 graden.
3: Q Music, Q Summer Mix, Dimitri Wouters.

0: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over de beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Follarin Balogun op het WK terug te draaien. Dat laat ze weten in een statement. Balogun mocht door zijn rode kaart tegen Bosnië niet meespelen met de VS tegen onze Rode Duivels in de achtste finales. Maar door de beslissing van de FIFA plots wel. Volgens onze bond staat zoiets nogthans duidelijk in het reglement. Ze bekijkt alle mogelijke stappen om de vrijstelling van Balogun aan te vechten. Bondscoach Rudy Garcia spreekt van een 1 april grap op 5 juli. Volgens hem verdedigt onze bond het voetbal in het algemeen.
2: Je savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe. C'était une découverte pour moi. De mémoire, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'il y ait ce genre de décision. La fédération belge, elle se défend pas elle-même, elle défend le football en général, elle défend son éthique.
1: Ook doelman Thibaut Courtois sprak daarnet met de pers. Volgens hem verandert dit allemaal weinig en willen de Duivels gewoon winnen tegen de VS. Groenvoorzitter Eamon Horsch ontkent dat hij zich maandag in Antwerpen bewust liet arresteren tijdens een pro-Palestijnse betoging om meer naambekendheid te krijgen. Hij reageert daarmee op kritiek van Antwerpse N-VA-burgemeester Els van Doesburg. Die zei dat Horsch een arrestatie zelf had gezocht en er zelfs naar gesolliciteerd had. Morgen is er nieuw protest in Antwerpen en Horsch laat weten dat hij daar opnieuw bij zal zijn. En er zijn een 20-tal dure juwelen gestolen uit een museum in het oosten van Frankrijk voor een waarde van in de miljoenen euro's. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Het gebeurde allemaal vanmorgen vroeg. De alarm van dat museum ging wel af, maar de dieven waren al gevlucht toen de politie daar arriveerde. Die bekijkt nu de bewakingsbeelden. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 16 graden. Morgen is er dan veel zon en tot 29 graden.
0: Music. Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: is Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. De Rode Duivels trekken zich niks aan van de hele discussie rond de Amerikaanse spits Valerian Balogun. Dat zegt doelman Thibaut Courtois. Balogun was eigenlijk geschorst tegen de Duivels in de 8e finale op het WK, maar de FIFA draaide die straf terug, waardoor hij dus toch kan meedoen. Maakt niet uit, zegt Courtois.
2: Natuurlijk zit je daar een beetje verrast door, zeker omdat het de dag voor de wedstrijd is. Maar wij als spelersgroep, wij moeten de wedstrijd winnen op het veld en het is een goede speler, maar we moeten winnen tegen heel Amerika, niet alleen tegen Balogun. Dus voor ons als spelersgroep gaan we gewoon ons ding doen en we ons kwalificeren op het veld met ons voetbal en de wedstrijd winnen.
1: Onze voetbalbond reageerde in een statement. We zijn verbijsterd over de beslissing van de FIFA, staat er. En we bekijken alle mogelijke stappen om ze aan te vechten. Zo kan de wedstrijd tegen de VS onder voorbehoud gespeeld worden, bijvoorbeeld. In Schaarbeek in Brussel is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt toen ze op een plein werd aangereden door een bus van vervoersmaatschappij MIVB. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is en hoe dat kon gebeuren. Het onderzoek loopt nog. De buschauffeur testte wel al negatief op drank en drugs. En Rock Werchter zit er bijna helemaal op. Het was een rustige editie, onder meer door het ideale weer, zegt journaliste Demi van den Ede.
3: Op dag 1 een heel klein beetje gedruppeld, maar voor de rest stralen de zon en niet te warm. Want vorige week stond hier ook bij 36 graden. Dat is toch iets minder aangenaam om zo lang in de zon te staan. En mede door dat weer ook bij het Rode Kruis en bij de politie weinig incidenten, weinig interventies.
1: Rock Werchter was ook niet volledig uitverkocht, dit weekend wel, maar donderdag en vrijdag waren er nog kaartjes over. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 16 graden en morgen is er dan veel zon tot 29 graden.

dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.